0: Dit is Radio Nova.
1: Eigenzinnig anders.
0: Het is nu 2:00.
1: Download nu de Radio Nova-app en mis geen enkel moment van jouw favoriete muziek. Met de Radio Nova-app kan je ook chatten met onze live DJ's. Maar je hebt ook onmiddellijk toegang tot onze website en onze Facebookpagina. Verbind jouw smartphone via Bluetooth met je wagen en geniet ook in de auto van Radio Nova. Download de Radio Nova-app nu. Beschikbaar voor Android en iOS. Of scan de QR-code op onze website.
2: Dit is Radio Nova. Dit is Radio Nova.
3: Samen gaan we erachter horen.
2: Met de beste Nederlandstalige muziek en de mooiste oldies.

0: Dit is Radio Nova.
1: Eigenzinnig. Anders.
0: Het is nu 3:00.
1: Download nu de Radio Nova-app en mis geen enkel moment van jouw favoriete muziek. Met de Radio Nova-app kan je ook chatten met onze live DJ's. Maar je hebt ook onmiddellijk toegang tot onze website en onze Facebookpagina. Verbind jouw smartphone via Bluetooth met je wagen en geniet ook in de auto van Radio Nova. Download de Radio Nova-app nu. Beschikbaar voor Android en iOS. Of scan de QR-code op onze website.
2: Dit is Radio Nova. Dit is Radio Nova. Samen gaan we erachter met de beste Nederlandstalige muziek en de mooiste oldies.

rijmen of we zouden dit niet moeten doen. Maar alles wat ze daar maar zei, dat ben ik al vergeten. Verloor mezelf na die ene zoen. Dingen gebeuren, dat heb jij al lang geweten. Maar jij bent wat ik

0: Dit is Radio Nova.
1: Eigenzinnig anders.
0: Het is nu 4 uur.
1: Download nu de Radio Nova-app en mis geen enkel moment van jouw favoriete muziek. Met de Radio Nova-app kan je ook chatten met onze live-dj's. Maar je hebt ook onmiddellijk toegang tot onze website en onze Facebookpagina. Verbind jouw smartphone via Bluetooth met je wagen en geniet ook in de auto van Radio Nova. Download de Radio Nova-app nu. Beschikbaar voor Android en iOS. Of scan de QR-code op onze website.
2: Dit is Radio Nova. Dit is Radio Nova. Samen gaan we erachter met de beste Nederlandstalige muziek en de mooiste oldies.

0: ook al weet je niet meer wie ik ben.
1: Dit is Radio Nova.
2: Eigenzinnig, anders.
1: Het is nu 5:00.
2: Download nu de Radio Nova-app en mis geen enkel moment van jouw favoriete muziek. Met de Radio Nova-app kan je ook chatten met onze live DJ's. Maar je hebt ook onmiddellijk toegang tot onze website en onze Facebookpagina. Verbind jouw smartphone via Bluetooth met je wagen en geniet ook in de auto van Radio Nova. Download de Radio Nova-app nu. Beschikbaar voor Android en iOS. Of scan de QR-code op onze website.
3: Dit is Radio Nova. Dit is Radio Nova. Samen gaan we erachter met de beste Nederlandstalige muziek en de mooiste oldies.

0: Dit is Radio Nova. Met het nieuws van 6 uur.
1: De Vlaamse regering bereikt mogelijk pas zondagnacht een akkoord over de begroting. Minister-president Matthias Diependalen moet begin volgende week zijn septemberverklaring afleggen in het Vlaams parlement. De topministers zoeken nog een besparing tot 1,9 miljard euro. Een hogere waterfactuur zou intussen van de baan zijn. Duurdere dienstenchecks zijn nog altijd wel een optie. Er dreigt opnieuw droogtealarm in ons land. In Namen heeft de gouverneur daar een nieuw politiebesluit getekend, omdat het risico op natuurbranden opnieuw stijgt. Er is voor de komende dagen zo goed als geen regen voorspeld en de temperaturen gaan na het weekend naar einde 20 graden. Als er geen regels komen rond de artificiële intelligentie, dan kan dat op termijn een miljard mensenlevens kosten. Dat zegt Microsoft-oprichter Bill Gates. Gates zegt dat AI krachtig genoeg is om tot dodelijke gebeurtenissen te leiden. De ontwikkeling van AI en het uitblijven van een akkoord om die te vertragen is sinds kort een punt van discussie. Donald Trump wil niet vertragen om China voor te blijven. De Chinese leider Xi Jinping heeft Amerikaanse president Trump en zijn vrouw Melania trouwens uitgenodigd naar China. Trump bevestigt online dat hij Xi dit jaar nog zal ontmoeten op een top in China en op de G20-top in Miami. Het Chinese bezoek is daarmee afgerond in de VS, maar wat beide leiders besproken hebben is niet bekendgemaakt. Ze gaan wel de pauze in de handelsoorlog verlengen met 2 maanden. Op het wereldkampioenschap wielrennen voor belofte in Canada heeft Niels Driessen de 5e plaats gepakt. Het goud was voor de Amerikaan Ashlyn Barry. Driessen was na de wedstrijd wel kritisch voor Barry. Hij zaait zelfs twijfel of Barry het spel eerlijk heeft gespeeld. Droog en iets meer wolken bij minima rond 15 graden tegen de ochtend. En dan een zaterdag met wolken, maar ook met zon en 19 graden aan zee tot 24 graden in Limburg. En zondag zonnig en nog warmer, maandag kans op een bui en vanaf dinsdag zelfs zomers weer.
0: Dit nieuws werd mede mogelijk gemaakt door AD De Leijze Galmaarden. Breed assortiment, verse producten en volop parkeergelegenheid. Dagelijks open, ook op zon- en feestdagen. Marktplein 6 in Galmaarden. En ontdek meer op deleizegalmaarden.be.
2: Download nu de Radio Nova-app en mis geen enkel moment van jouw favoriete muziek. Met de Radio Nova-app kan je ook chatten met onze live DJ's. Maar je hebt ook onmiddellijk toegang tot onze website en onze Facebookpagina. Verbind jouw smartphone via Bluetooth met je wagen en geniet ook in de auto van Radio Nova. Download de Radio Nova-app nu. Beschikbaar voor Android en iOS. Of scan de QR-code op onze website.
3: Radio Nova. Ook dit uur zijn we weer eigenzinnig.

0: Dit is Radio Nova. Met het nieuws van 7 uur.
1: De Vlaamse regering bereikt mogelijk pas zondagnacht een akkoord over de begroting. Minister-president Matthias Diependalen moet begin volgende week zijn septemberverklaring afleggen in het Vlaams parlement. De topministers zoeken nog een besparing tot 1,9 miljard euro. Een hogere waterfactuur zou intussen van de baan zijn. Duurdere dienstenchecks zijn nog altijd wel een optie. Er dreigt opnieuw droogtealarm in ons land. In Namen heeft de gouverneur daar een nieuw politiebesluit getekend, omdat het risico op natuurbranden opnieuw stijgt. Er is voor de komende dagen zo goed als geen regen voorspeld en de temperaturen gaan na het weekend naar einde 20 graden. Als er geen regels komen rond artificiële intelligentie, dan kan dat op termijn een miljard mensenlevens kosten. Dat zegt Microsoft-oprichter Bill Gates. Gates zegt dat AI krachtig genoeg is om tot dodelijke gebeurtenissen te leiden. De ontwikkeling van AI en het uitblijven van een akkoord om die te vertragen is sinds kort een punt van discussie. Donald Trump wil niet vertragen om China voor te blijven. De Chinese leider Xi Jinping heeft Amerikaanse president Trump en zijn vrouw Melania trouwens uitgenodigd naar China. Trump bevestigt online dat hij Xi dit jaar nog zal ontmoeten op een top in China en op de G20-top in Miami. Het Chinese bezoek is daarmee afgerond in de VS, maar wat beide leiders besproken hebben is niet bekendgemaakt. Ze gaan wel de pauze in de handelsoorlog verlengen met 2 maanden. Op het wereldkampioenschap wielrennen voor belofte in Canada heeft Niels Driessen de 5e plaats gepakt. Het goud was voor de Amerikaan Ashlyn Barry. Driessen was na de wedstrijd wel kritisch voor Barry. Hij zaait zelfs twijfel of Barry het spel eerlijk heeft gespeeld. Droog en iets meer wolken bij minima rond 15 graden tegen de ochtend. En dan een zaterdag met wolken, maar ook met zon en 19 graden aan zee tot 24 graden in Limburg. En zondag zonnig en nog warmer. Maandag kans op een bui en vanaf dinsdag zelfs zomers weer.
0: Dit nieuws werd mede mogelijk gemaakt door AD De Leize Galmaarden. Breed assortiment, verse producten en volop parkeergelegenheid. Dagelijks open, ook op zon- en feestdagen. Marktplein 6 in Galmaarden. En ontdek meer op deleizegalmaarden.be.
2: Radio Nova. Ook dit uur zijn we weer eigenzinnig.

0: De Rauw Albien. Verkoop en constructie van land- en tuinbouwmachines, import en export, groot- en kleinhandel. Maar ook een groot arsenaal aan tweedehandsmachines. Met een perfecte dienst na verkoop.
1: Alles voor het land, van klein tot groot. Wie zoekt, die kent de Rauw Albien niet. En wie ze kent, die zoekt niet.
0: De Rauw Albien. Kruis Abeel 28 in Lebbeke. En op derauwalbien.be.
2: Radio Nova. Nova. Muziek die je nergens anders hoort.

Download nu de Radio Nova-app en mis geen enkel moment van jouw favoriete muziek. Met de Radio Nova-app kan je ook chatten met onze live DJ's. Maar je hebt ook onmiddellijk toegang tot onze website en onze Facebookpagina. Verbind jouw smartphone via Bluetooth met je wagen en geniet ook in de auto van Radio Nova. Download de Radio Nova-app nu. Beschikbaar voor Android en iOS. Of scan de QR-code op onze website. Welkom bij Radio Nova.

0: Dit is Radio Nova. Met het nieuws van 8 uur.
1: Vlaams minister-president Matthias Diependalen wil het startbedrag uit het groeipakket vervangen door een groeifonds. De 1300 euro die ouders krijgen bij de geboorte zou naar dat fonds gaan. Elk kind krijgt daarvan een virtueel aandeel en krijgt op zijn 18e verjaardag het aangedikte bedrag uitbetaald. Vlaanderen rekent op 7% interest per jaar. Volgens de krant De Tijd lopen coalitiepartners CD&V en Vooruit niet warm voor het idee. De begrotingsgesprekken gaan vanmiddag verder. In Roeselaar heeft een zware brand gewoed bij een afvalverwerkend bedrijf. Niemand raakte gewond, maar er is veel schade. Het gemeentelijk rampenplan was een tijd lang van kracht en de stad stuurde ook een bee-alert uit. Uit voorzorg is ook het bedrijf ernaast geëvacueerd. Er zijn in de buurt roetdeeltjes neergekomen, maar die bevatten geen asbest, zegt de stad. De Amerikaanse president Donald Trump weigert het meest recente onderhandelingsvoorstel van Iran. Volgens de krant The Wall Street Journal plant Trump trouwens na de tussentijdse verkiezingen in november nieuwe bombardementen. Op zijn Truth Social heeft hij een afbeelding gepost waarbij hij de straat van Hormuz omdoopt tot straat van Trump. 5 migranten zijn verdronken toen ze via een rivier de grens tussen Kroatië en Slovenië wilden oversteken. Nog eens 5 mensen zijn gered. 14 mensen raakten wel op eigen kracht in Slovenië. Vluchtelingen proberen vaker via Kroatië West-Europa binnen te raken. De Rode Duivels zijn uitstekend begonnen aan de nieuwe Nations League campagne. Ze wonnen hun eerste wedstrijd onder de nieuwe bondscoach Mark van Bommel met 0-2 bij Italië. Mika Gods en Dodi Lukebakio maakten de Belgische doelpunten. Volgende week spelen de Duivels thuis tegen Frankrijk. Daar debuteerde bondscoach Zinedine Zidane met 0-1 tegen Turkije. En op het WK wielrennen wint de Spaanse Alejandra Neira goud bij de vrouwen junioren. Ze was de snelste in een sprint met 5. Laura Vivet eindigde op plaats 23 als eerste Belgische. 19 tot 24 graden vandaag, met vooral aan zee meer wolken. In Limburg meer opklaringen. Morgen zonnig en warm. En na een tussendag met wat regen maandag is het dinsdag ronduit zomers.
0: Dit nieuws werd mede mogelijk gemaakt door AD De Leize Galmaarden. Breed assortiment, verse producten en volop parkeergelegenheid. Dagelijks open, ook op zon- en feestdagen. Marktplein 6 in Galmaarden. En ontdek meer op deleizegalmaarden.be.
2: Radio Nova. Ook dit uur zijn we weer eigenzinnig.

De Rauw Albien. Verkoop en constructie van land- en tuinbouwmachines, import en export, groot- en kleinhandel. Maar ook een groot arsenaal aan tweedehands machines. Met een

0: niet?
1: De Rauw Albien. Kruis Abeel 28 in Lebbeke. En op de rauwalbien.be.
2: Radio Nova.
3: Eigenzinnig.
2: Anders.

0: Oh, Piet jong, dat is hier echt warm. Dat is precies of wij hier aan de Middellandse Zee rondlopen.
1: Goh, ja, makker. Zou eens een keer iets kunnen drinken, dat zou deugd doen.
0: Ja, hier zijn man. Kom, we gaan binnen bij John de Italiaan. Il Sud.
1: Il Sud? Maar dat zijn artisanale dranken en likeuren.
0: Hier zitten we goed, hè? Ja, ze verzorgen hier ook heerlijke, complete pasta en geschenkmanden. Italiaanse specialiteiten voor ieders budget.
1: Kijk, en ze leveren ook aan huis.
2: Il Sud, Italiaanse wijnen en likeuren. Ter Licht 64B in Kerksken. Voor alle info 0477-89-65-41. Of ilsud2019@gmail.com. Volg ons ook via Facebook Il Sud.
3: Heeft je dak betere tijden gekend? Adriaans, de specialist in dak- en isolatiewerken.
4: Adriaans biedt een snelle reactietijd, kwaliteit en steeds een waterdichte garantie.
3: Het verwijderen van asbest heeft voor ons geen enkel geheim.
4: Dakwerken Adriaans. Professioneel, degelijk en betrouwbaar.
3: Voor het betere daktimmerwerk en renovatie van gebouwen. Bel Adriaans 054-3302-18. Of kijk op dakwerken-adriaans.be. De kampioen van het dak.
5: Muziek die je nergens anders hoort.
6: Radio Nova.

0: is Radio Nova. Met het nieuws van 9 uur.
1: Vlaams minister-president Matthias Diependalen wil het startbedrag uit het groeipakket vervangen door een groeifonds. De 1300 euro die ouders krijgen bij de geboorte zou naar dat fonds gaan. Elk kind krijgt daarvan een virtueel aandeel en krijgt op zijn 18e verjaardag het aangedikte bedrag uitbetaald. Vlaanderen rekent op 7% interest per jaar. Volgens de krant De Tijd lopen coalitiepartners CD&V en Vooruit niet warm voor het idee. De begrotingsgesprekken gaan vanmiddag verder. In Roeselaar heeft een zware brand gewoed bij een afvalverwerkend bedrijf. Niemand raakte gewond, maar er is veel schade. Het gemeentelijk rampenplan was een tijd lang van kracht en de stad stuurde ook een bieluit uit. Uit voorzorg is ook het bedrijf ernaast geëvacueerd. Er zijn in de buurt roetdeeltjes neergekomen, maar die bevatten geen asbest, zegt de stad. De Amerikaanse president Donald Trump weigert het meest recente onderhandelingsvoorstel van Iran. Volgens de krant The Wall Street Journal plant Trump trouwens na de tussentijdse verkiezing in november nieuwe bombardementen. Op zijn Truth Social heeft hij een afbeelding gepost waarbij hij de straat van Hormuz omdoopt tot straat van Trump. Vijf migranten zijn verdronken toen ze via een rivier de grens tussen Kroatië en Slovenië wilden oversteken. Nog eens vijf mensen zijn gered. 14 mensen raakten wel op eigen kracht in Slovenië. Vluchtelingen proberen vaker via Kroatië West-Europa binnen te raken. De Rode Duivels zijn uitstekend begonnen aan de nieuwe Nations League-campagne. Ze wonnen hun eerste wedstrijd onder de nieuwe bondscoach Mark van Bommel met 0-2 bij Italië. Mika Gods en Dodi Lukebakio maakten de Belgische doelpunten. Volgende week spelen de Duivels thuis tegen Frankrijk. Daar debuteerde bondscoach Zinedine Zidane met 0-1 tegen Turkije. En op het WK wielrennen wint de Spaanse Alejandra Naira goud bij de vrouwen junioren. Ze was de snelste in een sprint met 5. Laura Vivet eindigde op plaats 23 als eerste Belgische. 19 tot 24 graden vandaag, met vooral aan zee meer wolken. In Limburg meer opklaringen. Morgen zonnig en warm. En na een tussendag met wat regen maandag is het dinsdag ronduit zomers.
0: Dit nieuws werd mede mogelijk gemaakt door AD De Leijze Galmaarden. Breed assortiment, verse producten en volop parkeergelegenheid. Dagelijks open, ook op zon- en feestdagen. Marktplein 6 in Galmaarden. En ontdek meer op deleizegalmaarden.be.
2: Radio Nova. Ook dit uur zijn we weer eigenzinnig. Anders.
3: Elke zaterdag en zondagmorgen is er Hallo Weekend op Radio Nova. Tussen 9 en 12 uur.

0: Een hele goede morgen. Dit is Hallo Weekend. Deze keer niet met Gerda en Ruud, maar wel met Tanja en ikzelf, Rudy. Dit was Physical van Olivia Newton-John uit 81.
1: Ja, de dame zou vandaag 78 geworden. Ik zeg wel zou, want ze is helaas overleden in 2022. En een van mijn grote idolen, Rudy. Want ik ben zowat opgegroeid met de film Grease. En ja, dat is een ongelooflijke herinnering. Ik veronderstel dat jij dat ook wel heel bewust meegemaakt hebt, hè, die film.
0: Ik heb dat heel bewust meegemaakt. Maar deze tune heb ik ook heel bewust meegemaakt.
1: Ik hoor het, ja. En zeg eens, van waar komt die tune?
0: Van Hawaii 5-0.
1: Ja, voilà, kijk.
0: Dus, ja. Dit zijn een van mijn favoriete radiotunes.
1: Ja, dat dacht ik.
0: Net zoals Ruud, die had daar ook van.
1: Ja, dat zeker en vast. Maar we zijn zelfs vanop vinyl begonnen, want ja, ik heb het hoesje hier neergelegd. Wie meekijkt via de videostream ziet het liggen. Het is het singeltje van Physical van Olivia Newton-John. En daarmee zijn we hier op Hallo Weekend gestart, helemaal. Dus we zijn bereikbaar voor jullie voor verzoekjes. Er zijn er al een paar binnengekomen. Ik ga die zo dadelijk voorlezen. Maar als je zegt, ik wil toch wel een plaatje horen, wel, het is de moment. Je mag ons daarvoor aanspreken. Je kan ons bellen. Ik moet het telefoonnummer nog gaan opzoeken, want ik heb het hier niet liggen. Maar en dan heb ik bovendien ook, we zijn bereikbaar via Facebook. Daar kan je ook een verzoekje plaatsen en uiteraard via onze app van Radio Nova. Dus laat maar weten als jij een plaatje hebt dat je zegt van die wil ik toch nog eens horen. Stuur maar door en dan gaat dat zeker voor jou gespeeld worden. Wat is de volgende plaat, Rudy? Zeg het mij eens.
0: Wel, ik heb de nieuwe plaat van Lindsay klaargezet. 1000 keer gevraagd. Ja. Trouwens, het telefoonnummer staat op je scherm.
1: Ik zie hem niet staan. Ah ja, daar. Voilà, kijk. Ons telefoonnummer is 0469 18 83 60. Dus daar kan je mij ook rechtstreeks bereiken. En ja, zeg je, ik kom liever niet op de radio, geen probleem. Dan noteer ik alles en dan spelen we jouw verzoekje. Dus 0469 18 83 60. Ruud en Gerda zullen zeggen, maar ken je dat nummer nu nog niet van buiten? Nee, ik ben nogal slecht in nummers, sorry. Maar kijk, dit is Lindsay.
2: Met Patrick de Groot.
0: Dat was iemand anders.

0: Ja, Tanja, ik heb het 1000 keer gevraagd.
1: Oei. En ja. Ik heb niet geantwoord.
0: Nee, zo ken ik het. Ja.
1: Maar kijk, het was Lindsay, haar allernieuwste single, hier 1000 keer gevraagd. En dan heb ik René Schuurmans hier klaarstaan. De man is uit Nederland, uit Maaskantje. Al ken ik niet onmiddellijk goed de streek, maar hij heeft ook Bailame op uitgebracht in 1991.

Helemaal live was dit René Schuurmans met Perfecto. Ja, en dan ben ik toe aan mijn eerste verzoekje. En dat komt vanwege Anja de Sager. Ze zegt een bijzonder gelukkige verjaardag, heel speciaal voor Ruud. En ook voor alle andere jarigen, ook voor alle DJ's en luisteraars van Radio Nova. Ook aan alle zieke en eenzame mensen. En dit vanwege Jan Bakker en Anja. En uiteraard vraagt zij een Rob de Nijs. Want ja, onze Ruud die is jarig vandaag. Dus die gaan we zeker in de bloemetjes zetten. Daar zullen nog wel wat verzoekjes voor binnenkomen. Dus ik zou zeggen, doe maar, want ja, de man is vandaag jarig, onze Ruud. En ik heb gekozen voor eentje van Rob de Nijs vanuit zijn beginperiode. Hij zong toen deze song. Het verscheen helemaal aan de beginperiode van zijn carrière in de jaren 60, toen hij optrad met The Lords en successen haalde. Dit is Blue Velvet van Rob de Nijs.

0: Iedereen kent de plaat van Bobby Vinton uit 63. Maar uit datzelfde jaar heeft Rob de Nijs ook gedacht van, ik kan dat ook. En wat heeft hij gedaan? Hij heeft de plaat uitgebracht. En het klinkt net als Bobby Vinton, als je van ver hoort.
1: Ja, ja, van ver niet, zelfs van kortbij. Het klinkt gewoon goed. Je zou het niet verwachten van hem, maar dit is inderdaad zo als Rob de Nijs zijn carrière gestart is in de jaren 60 met The Lords. En na de nodige boodschappen, dan heb jij voor mij nog een plaatje klaarstaan, Rudy?
0: Of, ik heb een hele dag platen klaarstaan.
1: Oké, zeg mij dan welke.
0: We gaan de Gypsy Kings horen met Baila Me. Ze staat voor jou.
1: Oké, inderdaad. Uit 1991. Gypsy Kings, Baila Me, na de reclame.
2: Heeft je dak betere tijden gekend? Adriaans, de specialist in dak- en isolatiewerken.
3: Adriaans biedt een snelle reactietijd, kwaliteit en steeds een waterdichte garantie.
2: Het verwijderen van asbest heeft voor ons geen enkel geheim.
3: Dakwerken Adriaans. Professioneel, degelijk en betrouwbaar.
2: Voor het betere daktimmerwerk en renovatie van gebouwen. Bel Adriaans 054-3302-18. Of kijk op dakwerken-adriaans.be. De kampioen van het dak.
4: Nederlandstalige muziek en oldies.
5: Die je nergens anders hoort.
4: Dit is Radio Nova.

Ja, tijdens de Spaanse burgeroorlog vluchten de grootouders van deze broers vanuit Catalonië naar Zuid-Frankrijk. Want eigenlijk wonen die mensen gewoon in Arles en in Montpellier in Zuid-Frankrijk. Maar ze brengen ongelooflijk leuke Spaanse muziek, de Gypsy Kings, Bailame uit 1991. En dan heb ik nog een verzoekje. Dat komt vanwege ons Gerda, want ja, Ruud is jarig en ze zegt graag een plaatje voor onze jarige Ruud, een dikke kus van mij, Christophe, met Ik geloof nog in mijn dromen. En ja, Ruud, ook van ons een dikke zoen daar richting jou. En dit is Christophe, Ik geloof nog in mijn dromen. Ja, ik

Heel speciaal voor Ruud, voor zijn verjaardag van zijn vrouwtje Gerda. En ik heb hier weer een hoesje in mijn handen gestopt geweest, gekregen van Rudy. Dus we gaan weer helemaal op vinyl. En dit zijn de Sister Sledge. De zusjes zijn Debbie, Joni, Kim en Cathy Sledge. En zij zijn in de jaren 70 begonnen. En dit is zeer, zeer bekend van een We Are Family.

0: geproduceerd door Nile Rodgers en Bernard Edwards van Chic. En ja, een van de meest succesvolle albums van deze zusjes, The Sister Sledge. En dan heb ik, ja... Oh, je hebt het andere plaat klaargezet, Rudy. Ik dacht eerst dat het ABBA was, maar je hebt nog een andere
1: plaat. Nee, verzoekjes kan je sturen naar... of via Facebook kan je dat. Telefoon op 0469-1883-60. Okay. Is dat correct, Tanja?
0: Ja.
1: Helemaal.
0: En uiteraard kunnen ze ons via de app ook bereiken. Daar kan je ook een berichtje nalaten. En ik zie dat er nog wat binnen aan het komen is, maar ik ga nog even wachten. En dan, ja, uiteraard kan je ook op Facebook, op onze Facebookpagina, daar staat ook een postje dat Gerda gezet heeft. En daaronder mag je uiteraard ook reageren. Zeg je van, ik kom niet graag op de radio, bel gerust, geen enkel probleem. Dan noteer ik gewoon je verzoekje en lees ik het af. Dus wat heb jij klaargezet, Rudy, zeg eens?
1: Ik heb ik heb dat gisteren gedaan. Ik heb een ticket naar de zon geboekt.
0: We komen van de zon, hè, Rudy?
1: Ja, ik weet het, maar ik heb er terug nood aan. Een ticket naar de zon. En dit is van weet je wie?
0: Ja, ik zie hier staan superdiesel, maar ik heb er nog nooit van gehoord.
1: Maar wij rijden bijna elektrisch, dus niet meer op diesel.
0: Voilà.
1: En dit is een ticket naar de zon.

0: Super Diesel, ticket naar de zon. Ik probeer wat te vinden, maar ik vind er eigenlijk niet zoveel van. Dus, maar kijk, ze zijn wel ooit op VTM geweest. Dat kan ik zien. Meer niet. Maar ik heb een verzoekje binnengekregen, Rudy. Dat komt vanwege Patrick Valierden. Hij zegt, een goeiemorgen Tanja. Bij deze wil ik Ruud nog een gelukkige verjaardag wensen. Zou het mogelijk zijn een nummer te draaien dat hij zelf graag hoort? Groetjes vanwege Patrick. Nu, ik weet niet... Gerda heeft mij al gezegd dat hij zo wat alles graag hoort. Dus het is een heel moeilijke om iets te vinden dat hij eigenlijk... Of eigenlijk, soms is het gewoon gemakkelijk. Want hij hoort gewoon alles graag. Maar ik weet dat hij altijd in zijn programma wel eens een ABBA draait. En ik heb er ook eentje uitgekozen. Weet je, Rudy, er is een beetje een speciaal verhaal rond die single. Want het is uitgebracht geweest als een dubbele A-zijde. Omdat de groep wou Voulez-vous als A-kant en de... Ja, de firma waar ze hun platen voor uitbrachten, die zeiden, nee, we willen Angel Eyes als A-zijde.
1: Ja, er bestaan ook zo'n platen waar twee songs op één 45 toerenplaatje staat.
0: Ja, wel, ja, het is uitgebracht in de UK als een dubbele A-zijde, omdat ze maar niet overeenkwamen welke op de A-kant stond.
1: Dus, en welke was de eerste? Was dat deze die we nu gaan draaien of was dat de andere?
0: Ze zijn gewoon allebei een A-zijde geworden, dus het is een moeilijke. Maar het gaat over Angel Eyes van ABBA uit hun album Voulez-vous.
2: Hallo weekend!

0: Download nu de Radio Nova-app en mis geen enkel moment van jouw favoriete muziek. Met de Radio Nova-app kan je ook chatten met onze live DJ's. Maar je hebt ook onmiddellijk toegang tot onze website en onze Facebookpagina. Verbind jouw smartphone via Bluetooth met je wagen en geniet ook in de auto van Radio Nova. Download de Radio Nova-app nu. Beschikbaar voor Android en iOS. Of scan de QR-code op onze website. Wij draaien lekker
1: onze eigen goesting.
0: Radio Nova. Radio Nova.

Aldegonda zou ik moeten zeggen, maar ja, we kennen haar allemaal als Misha Mara. En ze is vandaag jarig. Ze begon haar carrière al op 16 jaar, dus heel, heel jong. En ze heeft een paar pogingen gedaan om mogen mee te doen aan Eurosong Festival. Dat deed ze in eerste keer en toen konden Nicole en Hugo gaan. Ze heeft het nog eens gedaan, toen werd Anne Christie uitgekozen. Maar uiteindelijk in 1979 naar Jeruzalem is ze dan toch mogen gaan. En dan is ze gaan zingen met Heya Nana. Maar dit was Liefdesliedjes uit 2017 van de jarige Misha Mara. En ik heb een telefoontje gekregen van Molly en zij doet heel veel groetjes aan heel veel mensen. Onder andere aan haar kleinzoon, aan alle mensen van Radio Nova, aan Stonzi, aan Ronnie, aan Ilse, aan Marijke en aan alle luisteraars. En zij vroeg een plaatje dat Ruud mocht uitkiezen. Nu ja, het was een beetje zoeken wat ik zou nemen. Maar ik weet niet meer, Rudy, wat hadden we afgesproken? Ja, juist, ja. Ik heb gekozen voor iemand die ook jarig is vandaag. Dat is Brian Ferry. En ik heb uitgekozen Slave to Love.

Heel speciaal gedraaid op verzoek van Molly is dit Brian Ferry met Slave to Love. We kennen hem uiteraard ook als de leadzanger van Roxy Music, waarmee hij heel veel grote successen geoogst heeft. Het is altijd een twijfel van, is het een solo project of is het Roxy Music? Ik moet altijd even gaan spieken, want het is moeilijk te zeggen welke plaatjes, hoe ze uitgebracht zijn. En dan heb ik nog een verzoekje uit Spanje, Rudy. Het is van onze Maurizio en die stuurt mij ook een verzoekje. En hij vraagt... Ja. GSM doet weer moeilijk. Voilà. Hij zegt, kan je een plaatje voor mij draaien en alle luisteraars voor mijn laatste dagen in Spanje? Ik kom terug naar Vlaanderen, maar niet voortzeggen. Ja, Maurizio, verdorie. Ik heb het verraden. Hij vraagt, lieveling, waar en wanneer van Bob Benny. Een fijn weekend aan alle trouwe luisteraars. Dit is er heel speciaal voor jou, Maurizio. Thank you.

0: Speciaal op aanvraag van Maurizio vanuit Spanje. Zeg me waar en wanneer van... Oei, ik ben het weer kwijt, hè. Bob, van Bob Benny. Ja, dat zijn artiesten die ik niet zo goed ken, Rudy. Jij kent die wel goed, maar...
1: Ik ken die heel goed, trouwens. Ja, ja, zeker. Zeker, zeker weten.
0: Ik ben een beetje een leek, dank je.
1: Weet je wie ik ook heel goed ken? Dat is André Mos. Ken jij die?
0: Ja, die ken ik wel, voilà. Ja.
1: En dat is een hele mooie plaat, ja. En ik ga er een hele mooie plaat uit draaien, trouwens.
0: Je zeg maar.
1: Je mag zelf kiezen, of je mag zelf verraden straks welke plaat het was.
0: Oké, doe maar. Ja. Laat maar horen.
1: Het is trouwens op video.
0: Ja, okay.

0: Ja, Rudy, ik heb hulp gekregen. Jij zei mij, zoek maar uit welke plaat het is. Maar ik krijg hier van alle kanten berichtjes die mij zeggen, het is Rosita. Dus ja, bedankt Patrick van Liedekerke. En ook van Maurizio krijg ik hulp. Dus dank u mannen om mij te helpen om te weten welke plaat dit was van André Mos. Rosita dus. En het is uit helemaal op vinyl gespeeld, inderdaad. Maar het is tijd voor onze nieuwsdienst. Die zitten klaar. Dus we gaan die aan het woord laten.
1: Dit is Radio Nova. Met het nieuws van 10 uur.
2: Vlaams minister-president Matthias Diependaele wil het startbedrag uit het groeipakket vervangen door een groeifonds. De 1300 euro die ouders krijgen bij de geboorte zou naar dat fonds gaan. Elk kind krijgt daarvan een virtueel aandeel en krijgt op zijn 18e verjaardag het aangedikte bedrag uitbetaald. Vlaanderen rekent op 7% interest per jaar. Volgens de krant De Tijd lopen coalitiepartners CD&V en Vooruit niet warm voor het idee. De begrotingsgesprekken gaan vanmiddag verder. In Roeselaar heeft een zware brand gewoed bij een afvalverwerkend bedrijf. Niemand raakte gewond, maar er is veel schade. Het gemeentelijk rampenplan was een tijd lang van kracht en de stad stuurde ook een bee-alert uit. Uit voorzorg is ook het bedrijf ernaast geëvacueerd. Er zijn in de buurt roetdeeltjes neergekomen, maar die bevatten geen asbest, zegt de stad. De Amerikaanse president Donald Trump weigert het meest recente onderhandelingsvoorstel van Iran. Volgens de krant The Wall Street Journal plant Trump trouwens na de tussentijdse verkiezing in november nieuwe bombardementen. Op zijn Truth Social heeft hij een afbeelding gepost waarbij hij de straat van Hormuz omdoopt tot straat van Trump. Vijf migranten zijn verdronken toen ze via een rivier de grens tussen Kroatië en Slovenië wilden oversteken. Nog eens vijf mensen zijn gered. 14 mensen raakten wel op eigen kracht in Slovenië. Vluchtelingen proberen vaker via Kroatië West-Europa binnen te raken. De Rode Duivels zijn uitstekend begonnen aan de nieuwe Nations League campagne. Ze wonnen hun eerste wedstrijd onder de nieuwe bondscoach Mark van Bommel met 0-2 bij Italië. Mika Gods en Dodi Lukebakio maakten de Belgische doelpunten. Volgende week spelen de Duivels thuis tegen Frankrijk. Daar debuteerde bondscoach Zinedine Zidane met 0-1 tegen Turkije. En op het WK wielrennen wint de Spaanse Alejandra Naira goud bij de vrouwen junioren. Ze was de snelste in een sprint met 5. Laura Vivet eindigde op plaats 23 als eerste Belgische. 19 tot 24 graden vandaag, met vooral aan zee meer wolken. In Limburg meer opklaringen. Morgen zonnig en warm. En na een tussendag met wat regen maandag is het dinsdag ronduit zomers.
1: Dit nieuws werd mede mogelijk gemaakt door AD De Leijze Galmaarden. Breed assortiment, verse producten en volop parkeergelegenheid. Dagelijks open, ook op zon- en feestdagen. Marktplein 6 in Galmaarden. En ontdek meer op deleijzegalmaarden.be.

0: Oei, oei.
1: Origineel uit 1959 van ene Johnny Ray, maar dit was de zeer mooie cover van Yo Valley uit 1990. Had ik jou maar nooit gekend.
0: Allee, bedankt. Ja, dan, ja, is goed. Dank je wel. Dag.
1: Dag Rudy. Maar ik heb iemand aan telefoon, hoor. Ik heb ons Victorin aan telefoon. Goedemorgen, Victorin.
2: Goedemorgen, Tanja, en goedemorgen, Rudy.
0: Dag, Victorin.
1: Ja, we zijn zo blij om jou te horen. Hè. Het is al even geleden. We hebben wat op vakantie geweest. Hè.
2: Ja, ik heb het gezien.
1: Ja. Zeg eens, Abby, zou jij graag groetjes doen?
2: Eerst en vooral aan Ruud, die vandaag verjaart.
1: Ja.
2: Aan mijn kleinzoon Christophe, die ook vandaag verjaart. Aan Geert Willemens, dat ook vandaag verjaart. En aan onkel Paul in Spanje, die ook verjaart. Allee, verjaart niet.
1: En we zijn op zoek moeten gaan om te zien of we de plaat al hadden die je gevraagd hebt, maar Rudy heeft ze gevonden. Jij vroeg Andy Swingstar zijn allernieuwste en dat is Te voet naar Halle.
2: Naar Halle, ja.
1: Voilà, maar kijk, we hebben het gevonden, dus dat komt er heel speciaal aan voor al die jarigen. En, op
2: en ook voor de mensen die aan mij kennen en dat ik zou vergeten zijn.
1: Voilà, kijk, dan heb je iedereen. Hè. Maar super bedankt om te bellen, Victorine.
2: Ja.
1: En hopelijk tot binnenkort, hè.
2: Misschien morgen al binnengeraakt.
1: Ah, oké, okay, super. Dan zien we of horen we elkaar morgen. Geen probleem.
2: Ja, maar ik ga nu straks een berichtje sturen. Ik moet nu een keer iets vragen.
1: Oké, okay, maar dat is goed. Stuur maar door.
0: Anders blijft ze aan de lijn. Als ze aan de lijn blijft.
1: Nee, maar ze mag dat gewoon doorsturen.
2: Nee, niemand moet dat niet horen.
1: Voilà. Ja. Geen probleem.
2: Tot dan. Ja, dank
1: je om te bellen, Victorineke.
2: Dag.
1: En dan heel speciaal op haar aanvraag is dit Andy Swingstar met Te voet naar Halle.

0: Voilà, te voet naar alle heel speciale aanvraag van ons Victorine van Andy Swingstar. Uiteraard zijn laatste nieuwe plaat. En ik heb onmiddellijk iemand aan de telefoon, Rudy. Het komt vanuit Kapellen op den Bosch van onze Didi. En hij vroeg een plaatje, dus jij bent daar nog naar op zoek, maar anders, goedemorgen, dag Didi.
1: Ja, goedemorgen jullie in de studio, alles oké? Okay?
0: Ja, zo, zeker en vast. We hebben 3 weken zon achter de rug, dus alles oké okay met ons, ja.
1: Ja, hier is nu ook zon. Hè?
0: Ja, ik weet het, we hebben ze meegebracht, ja, ja, tuurlijk. We hebben ze in de auto gestopt en we hebben ze meegebracht.
1: Ja, ja, ja, ja, ja, ja.
0: En verder, alles goed met jou?
1: Ja, met mij alles oké, okay, ja.
0: En ons mama ook?
1: Nee, die moet de 12e oktober neurologie.
0: Oké. Okay. Naar het ziekenhuis dus?
1: Ja, naar het ziekenhuis.
0: Mm-hmm. Hopelijk alles oké okay dan met haar. Maar geef ze alvast een dikke kus, hè.
1: Ja, het is voor haar kort geheugen en het gaan testen doen, hè.
0: Ja.
1: Om dat af te remmen.
0: Tuurlijk, tuurlijk. Ja, het is ouder worden heeft allemaal zo'n beetje zijn nadelen, hè.
1: Ja, ja, ja, ja, ja.
0: Maar kijk, Rudy heeft ondertussen de plaat voor jou gevonden. En voor wie zou je die nog graag laten spelen?
1: Oh, voor jullie.
0: Ja.
1: En voor mijn Peter en mijn broer die binnenkort verjaren.
0: Die liggen nog in hun bed. Die slapen nog.
1: Oei, wat woont die? 17?
0: 17, ja, ja, 17. Ja, ja, ja,
1: ja. En dan mijn maat Eddie, Maddy en Magda.
0: Ja.
1: Van de Kapelle. Ja, nee, die wonen nu in Grimbergen. Maar die is al van vroeger van Molenbeek.
0: Ja. Ja, ja, zeker en vast. Eddie en Maddy kennen ze wel. Ja, ja. Dus, maar dat is goed. Ze komt er onmiddellijk aan voor jou. Dolly Parton met Save the Last Dance for Me. Bedankt,
1: okay.
0: Bedankt om
1: ja.
0: te bellen. Hè.
1: Jullie ook en nog het beste. Hè.
0: Dank je wel.
1: Dank je wel. Dank je. Ja.
0: Dolly Parton is dit. Save the Last Dance for Me.

0: Dolly Parton met Save the Last Dance for Me. En ja, richting Kapellen op de Bos is dit, hè. En dan, ja, ik heb geen verzoekjes meer. Ah, jawel, ik heb er wel nog eentje. Juist. Ik heb er nog wel eentje, maar ik ga dat voor straks laten. Ik zou zeggen, als je ons wil bereiken, je kan dat altijd via telefoon op 0469 1883 60. Je kan een verzoekje sturen via onze Radio Nova-app. Je kan via onze website een verzoekje sturen, www.radionova.be. Of ga gewoon naar Facebook, naar onze Facebookgroep van Radio Nova. En daar is er een plaatje gepost door ons Gerda, waaronder je ook mag reageren. Dus mogelijkheden genoeg. Of stuur gewoon privé als je mij al hebt op Facebook. Geen enkel probleem. Maar ik heb... Welke plaat heb jij klaargezet, Rudy?
1: Ramaya.
0: Ramaya.
1: Ken je dat?
0: Nee.
1: Dat ga je zo dadelijk wel horen.
0: Misschien wel. Ja. Laat maar komen.
1: Ramaya. I think

0: Wat herken je daarin?
1: Ja, een beetje van alles. En het is Ace van Mozambique.
0: Ja, ja, maar wat, welk liedje herken je daar nog in?
1: Dat kan ik niet onmiddellijk
0: aangebrand.
1: Zeggen.
0: De soep is aangebrand.
1: Ja, ja, juist. Ja, ja. Maar er staat hier dat hij eigenlijk in verschillende Afrikaanse talen en dialecten zong. En hij zegt, het heeft geen belang, die taal, zegt hem, als het ritme maar juist zit. En eigenlijk heeft hij gelijk, hè.
0: En het was weer volledig...
1: op vinyl.
0: Op vinyl.
1: Voilà. Dus lekkere krak, die mag je erbij nemen. Ik heb nog een verzoekje, Rudy. En ik moet daar even dat gaan bijnemen. Dat komt weer van Patrick van Liedekerk en zegt, moest het mogelijk zijn om de plaat Jij van John Orton te draaien? Het nummer werd geschreven door zijn zoon Jason, die momenteel in het Spaanse Rojales woont. Wel ja, het staat hier helemaal klaar voor jou na de reclame, Patrick.
2: Oh, Piet Jong, dat is hier echt warm. Dat is precies of wij hier aan de Middellandse Zee rondlopen.
3: Goh, ja, makker. Zo eens een keer iets kunnen drinken, dat zou deugd doen.
2: Ja, hier is hem al. Kom, we gaan binnen bij John de Italiaan. Il Sud.
3: Il Sud? Maar dat zijn artisanale alle dranken en likeuren.
2: Hier zitten we goed, hè? Ja, ze verzorgen hier ook heerlijke, complete pasta en geschenkmanden. Italiaanse specialiteiten voor ieders budget.
3: Kijk, en ze leveren ook aan huis.
4: Il Sud, Italiaanse wijnen en likeuren. Ter Licht 64B in Kerksken. Voor alle info 0477-89-65-41. Of ilsud2019@gmail.com. Volg ons ook via Facebook Il Sud.
5: Radio Nova. Nova. Muziek die je nergens anders hoort.

0: Vanessa was een Hollandse zangeres. Mm-hmm. En die bracht plaatjes uit, maar dat interesseerde mij niet.
1: Je had vooral haar foto in jouw camera,
0: ja,
1: zeker?
0: Ja, er was vooral een ja, ze heeft vooral ja, grote...
1: Ze is pront.
0: Voilà, inderdaad. Dus maar, Vanessa.
1: Laat maar komen.
0: Dynamite. Ook op vinyl trouwens. Helemaal op vinyl.
1: Inderdaad.

0: Dynamite was dit. Zeg nog eens van wie? Welke dame was dit?
1: Ja, Vanessa.
0: Vanessa, juist. Ik heb jou gevraagd om eentje van onze Belgische band Clouseau klaar te zetten. Want de mannen hebben toch wel een en ander aangekondigd voor volgend jaar. Want zij gaan zowaar het Koning Boudewijnstadion onveilig maken. En zij gaan daar tickets proberen voor te verkopen en het proberen uit te verkopen. Nu, wat denk jij, Rudy? Gaan ze daarin slagen? Jij bent nog met de vinylplaat bezig, zie ik. Wat denk je, gaat het lukken? Het
1: vinyl moet je klaarzetten, hè. Dat is geen knopje in deel, hè.
0: Nee.
1: Maar dit is Clouseau.
0: Ja. Ik wil vannacht bij je slapen.
1: Ja, is het waar?
0: Ja.
1: Ja, ja.

0: Uit 1990, uit hun tweede album is van Of Zo Is Dit Ik Wil Vannacht Bij Je Slapen van Clouseau. En ja, Rudy, zij hebben toch wel een serieuze aankondiging gedaan. Er was al zo wat, ja, op social media dacht je, zag langskomen dat iedereen zei, ik ga, zeiden ze allemaal. We wisten nog niet wat om.
1: Maar ze gaan maar één concert doen.
0: Wel, dat is nog mee een vraagteken.
1: Ja, inderdaad. Dus als er ooit veel vraag is naar een tweede concert, zal het gebeuren. Maar ze houden momenteel voet bij stuk om maar één groot concert te houden.
0: En het gaat door op 4 augustus in het Koning Boudewijnstadion. En de tickets die worden verkocht binnen 3 dagen, 23 uur, 26 minuten en 18 seconden. Zo lang moet je nog wachten om tickets te gaan kopen. En ze hebben nog iets heel leuk verteld gisteren op tv. Dat is dat er eigenlijk bussen gaan ingelegd worden vanuit alle kanten in Vlaanderen als je er naartoe wil gaan. Dus als je zegt van Koning Boudewijnstadion, dat zie ik nu toch niet zitten om daar met de auto naartoe te gaan. Wel, er gaan ook bussen ingelegd worden. Stel je voor om de mensen de kans te geven om overal op te stappen en naar het concert te gaan.
1: Ik heb gehoord dat er, waar je ook woont, binnen de 15 kilometer een bus zou moeten zijn.
0: Ja, inderdaad.
1: Dus, mogen er veel bussen zijn, vrees.
0: Er gaan er veel, maar ja, er kan ook heel wat volk binnen in het Koning Boudewijnstadion. Ik weet niet exact hoeveel, maar het zijn er behoorlijk veel. Nu, eerlijk gezegd, ik denk wel dat ze er gaan in slagen om minstens één van die concerten uit te verkopen. En wie weet zal er zelfs nog, ze zullen wel nog een optie genomen hebben op nog eentje. Maar daarmee is alles gezegd over Clouseau en zie ik dat jij de kroegenmedley klaargezet hebt van jouw all-time favorite Jannes.
1: Ja, maar er zou iemand aan het kuisen zijn, denk ik. Vermoed ik.
0: Ah ja?
1: Ja, onze prinses.
0: Ja, onze prinses daar, ergens ver weg van hier. Ik hoop het dat hij aan het meeluisteren is, want dan gaat hij wel heel wat vlotter gaan kuisen, want dit is een van zijn favorietjes. De kroegenmedley van Jannes.

0: Ja, speciaal voor Assepoes, daar ergens, die misschien aan het kuisen is, was dit Jannes en de kroegen medley. En de volgende heb ik speciaal gevraagd, want ja, ik ga eerlijk zeggen, ik denk dat ze wel kans maakte om de Radio 2 zomerhit ermee te winnen. Maar ze heeft zich, ja, om gezondheidsredenen teruggetrokken daaruit, uit die wedstrijd. Heel spijtig, want ik vind het een fantastische single van haar. Smeek maar niet op mij, van Isabelle A, na de reclame.
1: Op zoek naar legkippen, vleeskippen, kalkoenen, parelhoenen, dagkuikens of ganzen? Dan is er goed nieuws. Bij Pluimveeschoepen vind je ze allemaal. Ook een ruime keuze aan eenden, barberies, konijnen, cavia's, siereenden, sierganzen, sierkippen, vogels, fazanten, kwartels en nog veel meer. Voor elke soort ook aangepaste voeding, zodat jouw pluimvee de beste zorgen krijgt. En als kers op de taart is er ook nog een ruime keuze aan kippenhokken, eet- en drinkpotten. Dus, waar wacht je nog op? Breng zeker een bezoekje in de Gotegemstraat 8 in Haaltert. Pluimveeschoepen is open van maandag tot zaterdag van 9 tot 18 uur. En ook op zondag van 9 tot 12 uur. Enkel gesloten op feestdagen. Pluimveeschoepen, jouw shop voor alle soorten pluimvee en hun benodigdheden.
2: Vanaf 1 januari, sluitingsdag op maandag.
3: Muziek die je nergens anders hoort.
4: Radio Nova.
5: Hallo weekend.

0: smeek maar niet om mij van Isabella. Ik vind het nog altijd een geweldige single. En zonde dat ze er niet veel meer mee heeft kunnen doen. Maar ik heb nog iets anders, Rudy. Jij hebt gisteren niet veel tv gekeken. Jij was hier druk bezig in jouw studio. Maar op tv in Happy Hour, daar was Meteor te gast. En hij heeft daar zo een beetje een sneak preview laten horen van zijn volgende single die hij gaat uitbrengen. Zo, met de gsm heeft hij heel even laten horen naar The Bridge, wat de plaat gaat worden. Dus we verwachten een nieuwe single van hem binnenkort. Maar dit is zijn vorige single die toch ook wel behoorlijk goed gescoord heeft. Dit is Nooduitgang van Meteor.
1: Dit was niet wat ik wilde, niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen, nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar.

0: We zijn in blijde verwachting van zijn nieuwe single, maar dit was zijn laatste die hij uitgebracht heeft. Nooduitgang van Meteor. En Rudy, we hebben een collega aan telefoon. Onze Patrick van Bever.
1: Ja, welke Patrick, inderdaad.
0: Ja, ja. Ik moest, ja, we hebben een Patrick bij de vleet, maar dit is Patrick van Bever. Een zeer goede morgen, Patrick.
1: Nonkeltje.
2: Goedemorgen daar in de studio. Wat? Er is één van onze Patricken.
0: Ja, wel ja. Ze zijn allemaal...
2: Nummer 1, nummer 2, nummer 3.
0: Ja, en ze staan eigenlijk mooi allemaal naast elkaar, het 's avonds tijdens dezelfde uren. Dus dat is wel fijn, ja, hè, om te horen. Hè. De mensen kunnen zich dan ook niet vergissen. Maar wat fijn om jou te horen, Patrick. Alles goed met jou?
2: Ik dacht, ik ga eens bellen naar onze studio en ik ga er een plaatje aanvragen.
0: Tuurlijk, tuurlijk, tuurlijk.
2: En, om het gezellig te houden op een zondag.
0: Ja, dat gaan we het is zaterdag.
2: Op een zaterdag, excuseer. Ja.
0: Nee, maar ja.
2: Vooruitlopen.
0: Ja, nee, geen probleem. Zondag moet er nog aankomen. Het weekend duurt nog één dagje, hè, Patrick. Niet te snel. Want maandag moeten we weer gaan werken, dus nee.
2: Snel genoeg voorbij.
0: Absoluut, absoluut. En zeg eens, voor wie moeten wij dat plaatje spelen, Patrick?
2: Wel, dat is heel simpel en heel kort voor al mijn fijne collega's van de radio.
0: Voilà, fijn. Maar je hebt een heel goede uitgekozen. Hè. Ik denk dat je een aantal mensen zeer, zeer blij gaat maken, want het wordt dikwijls aangevraagd. Het is single van Radio Nova, Zing mee met Radio Nova. En ja, dat wordt toch redelijk veel aangevraagd. Dus ik denk dat je heel wat luisteraars...
2: Ik word daar blij van. Jij wordt daar blij van.
0: Maar ik ook. Dus geniet ervan, samen met je vrouwtje. Doe haar heel veel groeten. En het komt er zo dadelijk aan voor jou.
2: Zal ik zeker doen. Groetjes nog verder en... Het is een fijne uitzending.
0: Dankjewel. Tot volgende keer, hè, Patrick.
2: Dag.
0: Dag. Voilà, kijk, dit is hem dan. Radio Nova single Zing mee met Radio Nova. Oh.

0: Het volume stond hier heel even toch heel wat hoger om ook mee te zingen met deze geweldige song Zing mee met Radio Nova. En dat werd speciaal aangevraagd hier voor... En dan heb ik... Ik ben even met een draad kwijt, Rudy. Zoek hem eens.
1: De plaat werd aangevraagd door Patrick.
0: Just.
1: Je mag kiezen de welke.
0: Ja, Patrick van Bever. Ik was heel even de draad kwijt. Maar jij hebt een nieuwe single van Larissa klaargezet.
1: Ja, die heeft onlangs een nieuwe plaat uitgebracht.
0: Oké. Het is een dame die wel behoorlijk veel gevraagd wordt.
1: Die heel veel gevraagd wordt. En ook heel erkend in de streek trouwens.
0: Ja, absoluut. Dus dit is haar nieuwste single, Gek op jou.

0: Het is een artieste die zeer, zeer veel gevraagd wordt, Larissa. En ze hoopt met deze single een stapje hoger te geraken en ook op de nationale radio te geraken. Ze heeft zich omringd met een ijzersterk creatief team. De tekst en muziek werden geschreven door Bram van den Bergen en Stijn Tondeleer. En ze heeft producer Matthias Stal gebruikt om deze productie te laten mixen. Dus ja, ik hoop voor haar dat dat zal lukken. Een andere man die ook gisteren jarig was en die ik toch wel zeer, zeer graag hoor. En ik heb gevraagd aan Rudy om daarvan een song klaar te zetten. Het is Zoekero en dit is in samenspraak met Paul Jong dat hij deze single uitbracht. Nieuws. Ja, maar het is voor... Ja, ik weet het, ik heb het gezien. De nieuwsdienst duwt mijn plaat achteruit. Zij gaan eerst hun woordje zeggen. Dus de nieuwsdienst eerst en daarna Zoekero en Paul Jong met Senza Una Donna.
1: Dit is Radio Nova. Met het nieuws van... 11 uur.
2: Vlaams minister-president Matthias Diependalen wil het startbedrag uit het groeipakket vervangen door een groeifonds. De 1300 euro die ouders krijgen bij de geboorte zou naar dat fonds gaan. Elk kind krijgt daarvan een virtueel aandeel en krijgt op zijn 18e verjaardag het aangedikte bedrag uitbetaald. Vlaanderen rekent op 7% interest per jaar. Volgens de krant De Tijd lopen coalitiepartners CD&V en Vooruit niet warm voor het idee. De begrotingsgesprekken gaan vanmiddag verder. In Roeselaar heeft een zware brand gewoed bij een afvalverwerkend bedrijf. Niemand raakte gewond, maar er is veel schade. Het gemeentelijk rampenplan was een tijd lang van kracht en de stad stuurde ook een bieluit uit. Uit voorzorg is ook het bedrijf ernaast geëvacueerd. Er zijn in de buurt roetdeeltjes neergekomen, maar die bevatten geen asbest, zegt de stad. De Amerikaanse president Donald Trump weigert het meest recente onderhandelingsvoorstel van Iran. Volgens de kranten Wall Street Journal plant Trump trouwens na de tussentijdse verkiezing in november nieuwe bombardementen. Op zijn Truth Social heeft hij een afbeelding gepost waarbij hij de straat van Hormuz omdoopt tot straat van Trump. Vijf migranten zijn verdronken toen ze via een rivier de grens tussen Kroatië en Slovenië wilden oversteken. Nog eens vijf mensen zijn gered. 14 mensen raakten wel op eigen kracht in Slovenië. Vluchtelingen proberen vaker via Kroatië West-Europa binnen te raken. De Rode Duivels zijn uitstekend begonnen aan de nieuwe Nations League campagne. Ze wonnen hun eerste wedstrijd onder de nieuwe bondscoach Mark van Bommel met 0-2 bij Italië. Mika Gods en Dodi Lukebakio maakten de Belgische doelpunten. Volgende week spelen de Duivels thuis tegen Frankrijk. Daar debuteerde bondscoach Zinedine Zidane met 0-1 tegen Turkije. En op het WK wielrennen wint de Spaanse Alejandra Neira goud bij de vrouwen junioren. Ze was de snelste in een sprint met 5. Laura Vivet eindigde op plaats 23 als eerste Belgische. 19 tot 24 graden vandaag, met vooral aan zee meer wolken. In Limburg meer opklaringen. Morgen zonnig en warm. En na een tussendag met wat regen maandag is het dinsdag ronduit zomers.
1: Dit nieuws werd mede mogelijk gemaakt door AD De Leijze Galmaarden. Breed assortiment, verse producten en volop parkeergelegenheid. Dagelijks open, ook op zon- en feestdagen. Marktplein 6 in Galmaarden. En ontdek meer op deleizegalmaarden.be.
3: Radio Nova. Ook dit uur zijn we weer eigenzinnig. Anders.

0: Zucchero en Paul Young, Senza Una Donna. De man is toch wel behoorlijk interessant als je ziet wat hij allemaal gedaan heeft. Hij is niet alleen een zanger, maar hij is ook een componist. En onder andere dankzij een liedje van hem is Andrea Bocelli ooit doorgebroken. In 2004 bracht hij een album uit Zoo en Co. En daarin zingt hij duetten met allerlei grote artiesten zoals Luciano Pavarotti en Andrea Bocelli, Tom Jones, Eric Clapton en ook Nadine van Paul Young. Dus ja, echt wel interessant om die man te volgen. En dan hebben we iemand aan de lijn, een collega, Rudy. Wie denk je?
1: Een Patrick.
0: Nee. Nee. Nee. Het is, ja. Nee. Luister maar. Je zal zijn stem wel horen. Goedemorgen.
2: Goedemorgen in de studio van Radio Nova.
0: Inderdaad, het is onze Frank. Goedemorgen. Alles goed met jou?
2: Alles goed, zeker en vast. Ik ben ook naar jullie programma aan het luisteren.
0: Fantastisch.
2: Ik zou graag iets willen mededelen. Wij geven van ons biljartploegje in Ehrenbodegem ons jaarlijks eetfestijn. Aha. En dat gaat vandaag door, ons derde groot eetfestijn in BC Elkerik. En dat gaat vandaag door van zaterdag 26 september van 16 uur tot 21 uur. En zondag van 27 september, dat is morgen dus, tussen 11:30 en 16 uur. Dat gaat allemaal door in de zaal Elkerik in de Geresbergse Steenweg. De 130-9320 in Aalst. Wat is er te verkrijgen?
0: Dat wil ik vragen.
2: Frietjes, balletjes in tomatensaus met frietjes. Mm. En ze zijn overheerlijk.
0: Mm. Wel, je mag ons morgen verwachten. Wij komen morgen langs.
2: Dat gaan we veel deugd doen voor langs te komen.
0: Morgen namiddag komen wij langs en dan komen we met de jongens van Rudy. Dus we zijn met vier, dus we komen morgen proeven van die balletjes in tomatensaus en van die volle vouw. Dus,
1: dat er maar een plaatsje op reserveert.
0: Ja, oh, zeker een plaatsje.
2: Ja. En, dat zal niet mankeren.
0: En zorg dat niet alles op is, hè.
2: Nee.
0: Dat weet
2: we
0: ik.
2: Hebben genoeg voorzien.
0: Dat weet ik wel.
2: Dus, maar iedereen is van harte welkom.
0: Zeker en vast. Dus fantastisch. Jij hebt heel wat werk voor de boeg dan, denk ik, hè. Jij zal het geweten hebben na het weekend dat je gewerkt hebt, hè.
2: Ja, dat gaat zeker en vast. Maar ja, het is de moeite waard. We zijn met een team met 20 man. Ja. En we hebben volk genoeg om mee te helpen. Dus het komt allemaal in kannen en kruiken.
0: En welk plaatje had jij graag laten spelen?
2: Ik had graag de nieuwste single van Willem Jans. Ja. Is bekend geraakt in Spanje via X-Factor. En die heeft daar de imitator naar gedaan van Julio Iglesias.
0: Oké. Ik zie Volver en El Tiempo staan.
2: Ja, dat is een prachtige single. Ik heb die vorige week binnengekregen.
0: Oké.
2: Ik krijg ook wat singeltjes binnen, maar die kunnen ze ook draaien voor alle luisteraars van de Radio Nova. En ook heb gisteren nog een berichtje gekregen vanuit een Nederlandse dat luisteren ook naar de radio.
0: Ja,
2: die zeggen van mooie muziek bij Radio Nova.
0: Top, hè?
2: Ik zeg met veel plezier dat wij dat draaien.
0: Zeker
2: voor de luisteraars.
0: Vast. Maar het komt er zo dadelijk aan voor jou en voor iedereen dat jij dat wil laten spelen. William, ik zie William Jans staan. Volver
2: Willem
0: en
2: Jans, ja.
0: En El Tiempo. Komt er zo dadelijk aan. Bedankt om te bellen, hè, Frankske.
2: Tot morgen,
0: hè.
2: Tot morgen, hè, dan ook.
0: Tot morgen.
2: En voor alle luisteraars, hè.
0: Ja, salutjes.
2: Dada.
0: Dag.

Speciaal aangevraagd door onze Frank de Groef was dit Willem Jans Volver en El Tiempo. Zeer, zeer mooie keuze. Want ja, het heeft hier toch ook wat harder gestaan. Mocht wel. Ik heb nog een verzoekje, Rudy. Via onze Radio Nova-app is er nog van onze Maurizio een verzoekje gekomen. Hij zegt, zou het kunnen, in mijn caravan ben ik Superman van Wiltura. Ze komen zo dadelijk de auto halen en daarna kom ik af met de autocaravan voor de 22e keer ik met dat verschil terug dat ik in Vlaanderen ga blijven. Dus ja, hij keert niet meer terug naar Spanje. Maurizio, we zijn eigenlijk blij dat jij naar hier komt. En dit is heel speciaal voor jou in mijn caravan van Wiltura.

0: Vultura met In Mijn Caravan. Ik wou je goed aankondigen, hè. Ja.
1: Ik dacht al, maar het is speciaal voor Superman Maurizio daar in Spanje in zijn caravan Wiltura. Dus hopelijk ben je zeer snel en veilig terug in België. Ik heb een ben wat in de muziekgeschiedenis gaan snuisteren, Rudy. En daar staat Motown, die maken op 26 september 1970 bekend dat de Jackson 5, je weet wel, met Michael Jackson en zijn broers, in 9 maanden tijd 10 miljoen platen hadden verkocht. In januari van 1970 staat hun eerste hit I Want You Back aan de top van de Amerikaanse Hot 100. Dus na de reclame hoor je de Jackson 5 met I Want You Back.

0: en het verfrissen van woningen. Vooral bekend onder de naam Renotrap. Van buitenschrijnwerk tot binnendeuren, trappen, leuningen, wandkasten op maat, laminaatvloeren, living floor, massief parketvloeren en nog veel meer. Valbusco denkt met je mee voor de juiste oplossing. Bezoek Valbusco en ontdek ons eigen renovatiesysteem, Renotrap, waarmee we bestaande trappen een nieuw leven geven. Bezoek ons op Terlicht 25 in Kerkske Haaltert. Meer informatie op valbusco.be en renotrap.be. Valbusco, waar vakmanschap en vernieuwing samenkomen. Muziek die je nergens anders hoort.
1: Radio Nova.

0: Het was een bijzonder groot succes in de Verenigde Staten, maar vreemd genoeg hier bij ons in ons Belgenland niet. Ja, ze hebben de hitlijsten gehaald in wat buurlanden zoals Duitsland en Frankrijk en Nederland, maar niet in België. Alleen de remix van 1988, die heeft het wel gehaald bij ons in de hitlijsten. En dan heb jij nu eentje klaargezet. Vorige week heb ik dat leren kennen dankzij jouw aanvraag bij Ruud, want ik had er nog nooit van gehoord. Maar vertel eens, wat zijn die mensen? Eigenlijk.
1: Die zingen.
0: Ja, ja. Maar
1: het zijn de Willio's. Het is een Nederlandse groep. En ze hebben eigenlijk de platen opgenomen in België.
0: Oké.
1: Okay. Of bijna al hun platen. Ik weet niet of ze allemaal opgenomen zijn hier, maar toch. Maar het is een Hollandse piratengroep. Die veel gedraaid werd en wordt. Ik weet niet nu nog, maar vroeger veel gedraaid werd op de piratenradio's in Nederland.
0: Ja, daar zijn die nog bijzonder populair, zelfs nu nog. Hè. Dus jij hebt gekozen voor een meisje zoals jij uit 1981. De Willio's.

0: keuze van mijn technieker hier recht voor mij, van Rudy. Ja, dat is wat jij graag hoort, hè, Rudy? Zo'n plaatjes.
1: Zo'n plaatjes wel, ja, inderdaad.
0: Ja. Dus, maar je hebt weer een vinyletje klaargezet voor mij.
1: Het is vandaag vinyldag.
0: Ja,
1: en ik
0: ja.
1: heb weer een vinylplaat klaargezet. Trouwens, mensen kunnen nog altijd verzoekjes sturen.
0: Ja.
1: Via Facebook, op het gekende kanaal, of het gekende plaatje dat Gerda geplaatst heeft.
0: Ja.
1: Ze kunnen bellen op het nummer 0469 1883 60.
0: Ja.
1: Dus 0468 1883 60.
0: Ja.
1: Ze kunnen ook naar de website gaan, dat is www.radionova.be.
0: Ja.
1: Rechts onderaan klikken op het icoontje om te chatten. Stuur je verzoekplaatje door en je verzoekjes. Wij draaien dat met plezier. Is er nog iets dat we kunnen...
0: Ja, via de app.
1: En ze kunnen bellen, heb ik gezegd.
0: Ja.
1: En via de app,
0: ja,
1: de Radio Nova app, kunnen ze ook een plaatje aanvragen. Dus laat maar komen.
0: Stuur maar door. Maar jij hebt eentje klaargezet die ik bijzonder graag hoor. Ritmo de la Noche van Lorca. Op vinyl.

0: helemaal op vinyl, Ritmo de la Noche van Lorca. En het was bijzonder kraakloos, Rudy, dus het is nog een heel goed singeltje. In goed... Ah, maar nu hoor ik het wel. Ja, fijn hè? Oeh, ik vind dat zo genieten. Zeg, er was nog een bekende zanger jarig gisteren. Dat is Bauke. Hij is vooral bekend van zijn covers van Elvis Presley. En hij is, weet je dat hij zelfs meerdere keren opgetreden heeft in Graceland. Onder meer tijdens de Elvis Memorial Tour en de 40ste sterfdag van Elvis Presley. Zijn album Bauke at Sun nam hij op in de legendarische Sun Studios in Memphis, waar iconen als Johnny Cash en Jerry Lee Lewis hem voorgingen. Maar ik heb voor een Nederlandse single gekozen van hem. Jij bent mijn leven uit 2010. Dit is Bauke.
1: Waarom doet het pijn als ik hem naast jou zie lopen? Hoe gaf jij je hart

Jij bent mijn leven. Oorspronkelijk is het in het Duits Du bist das Leben van Leonard. Leonard, ik ken hem niet, maar ik vind het een wondermooie single van Bauke. Jij bent mijn leven. Zeg eens, Rudy, wat denk je? Voilà, kijk, je hebt al iets klaargezet. Ik zie het. C'est la vie van Hanny en de Rekels. Ik ga het met jou ontdekken, want ik ken het niet. Laat maar horen.

0: Hanny en de Rekels. En de Rekels hebben niet alleen met Hanny gezongen, maar ook met Corrie. Corrie en de Rekels. Maar dit was Hanny en de Rekels uit 1988.
1: Ik kende vooral Corrie Konings en de Rekels. Deze was mij onbekend. Maar kijk, ja, zo leer ik het ook weer kennen.
0: Ja,
1: hè?
0: Inderdaad. Weet je, Los Lobos zou verjaard zijn vandaag.
1: Nee, de zanger
0: van... Of de zanger van Los Lobos.
1: Ja, ja, die mannen zijn vooral bekend geweest dankzij de film La Bamba, waar ze eigenlijk alle liedjes gecoverd hebben van wijlen Ritchie Valens. Want de film gaat ook over zijn leven die veel te vroeg gestopt is na een vliegtuigongeval. Maar dit zijn Los Lobos met La Bamba.
0: Ja, ja, maar Los Lobos noemde oorspronkelijk Los Lobos del Este.
1: Dat zou kunnen.
0: Ja, en ik ga even vragen aan de Spaanstaligen onder ons, luisteraars onder ons, of ja, de mensen die Spaans kennen. Wat betekent Los Lobos del Este? Of gewoon Los Lobos?
1: Ja. Ja. Ik denk dat ik het weet, maar ik ga even wachten tot er gereageerd
0: wordt. Ik weet het, want ik zie het staan op mijn scherm.
1: Voilà,
0: ik zie het op mijn kaartje staan.
1: Ik zeg, stuur maar door als jij ons weet te vertellen wat dit betekent.
0: Los Lobos del Este is dit met La Bamba na de reclame.
2: Heeft je dak betere tijden gekend? Adriaans, de specialist in dak- en isolatiewerken.
3: Adriaans biedt een snelle reactietijd, kwaliteit en steeds een waterdichte garantie.
2: Het verwijderen van asbest heeft voor ons geen enkel geheim.
3: Dakwerk Adriaans. Professioneel, degelijk en betrouwbaar.
2: Voor het betere daktimmerwerk en renovatie van gebouwen. Bel Adriaans 054-3302-18. Of kijk op dakwerken-adriaans.be. De kampioen van het dak.

0: Bamba van Los Lobos. Zeg eens, Rudy, wat betekent Los Lobos? Want ik heb geen antwoord gekregen.
1: Oei, oei.
0: De wolven, dacht ik.
1: Ja, Los Lobos is de wolven, maar Los Lobos del Este is de wolven van het oosten.
0: Van het oosten. Ik dacht zuid, maar het is oosten.
1: Nee, het is oosten.
0: Ik heb ooit nog wat Spaanse les gekregen, maar het zit heel ver, heel ver. Maar het was vooral voor de film La Bamba dat die mannen eigenlijk al die liedjes opgenomen hebben die eigenlijk oorspronkelijk van Ritchie Valens zelf zijn. Dus de originele versies, die hoor je hier ook op Radio Nova langskomen, van Ritchie Valens zelf. Ik ben even aan het denken, ik zou zeggen, als je nog verzoekjes hebt, wij zijn nog altijd bereikbaar. Jij bent een...
1: Oh. Ik heb een hele mooie plaat klaargezet. Plaat die Tanja heel graag hoort.
0: Ik zag ze verschijnen. Ja. het is niet Pietje Thomassen, dat dacht ik, dat doe je soms ook wel eens. Maar het is Anneke Groenlo met Brandend Zand uit 1962.

0: Anneke Groenlo, brandend zand. Ja, heel, heel speciaal door Rudy uitgekozen om mij een beetje, ja, te plagen.
1: Ik vind dat een mooie plaat.
0: Ja, ik weet het, ik weet het. Jij vindt dat een mooie plaat. Dat is niet echt mijn ding, maar ik heb een ander uitgekozen, want die dame zou vandaag jarig zijn, volgens wat ik hier terugvind op internet. En ja, het is, ze is, haar naam Carter deed bij mij een belletje rinkelen en ik ben gaan kijken. En het is inderdaad de dochter van June Carter. En ze was de stiefdochter van Johnny Cash. Die ken je natuurlijk heel goed, hè. En zij heeft een fantastische plaat uitgebracht. Ik kan de titel niet zien, maar laat maar komen, Rudy. Dit is Carlene Carter. MUZIEK

0: Ja.
1: En zo was de plaat ineens gedaan. June Carter, nee, Carlene Carter. Haar mama was June Carter. En haar oma was degene die haar leerde gitaar spelen. Dus ze komt uit een zeer, zeer muzikale familie. En ja, haar stiefpapa, die zal er ook wel iets mee te maken gehad hebben, Johnny Cash. Dus lekkere, lekkere country muziek. En ik weet dat jullie dat bijzonder kunnen appreciëren. En ik zie dat Rudy weer een vinyl klaargezet heeft. Hij heeft het hier in mijn handen gestopt en het is, ja, een hele, hele leuke. The Tramps met Shout.
2: Op vinyl.
1: Op vinyl.

0: Ja, daarmee is het hier bijna gedaan, hè, Rudy. Je hebt weer je zieltje opgehaald met al de vinyl.
1: Mijn vinyl maakt overuren.
0: Ja, en ik hoor de krakjes en ja, ik vind dat altijd fijn om te horen. Het is heel veel nostalgie, maar vinyl is weer helemaal top, hè, ook bij de jeugd. Dus ik zou zeggen, ja, we doen dat heel graag. Maar daarmee is het hier bijna gedaan. Ik zou zeggen, misschien nog één plaatje?
1: Ik heb nog een vinyl.
0: Ah, oké.
1: Okay. Ja, zit er vol met vinyl.
0: Voilà, kijk.
1: Ik heb eentje van Wille Sommers.
0: Ja.
1: Ja, mooie vrouwen lopen nooit...
0: Ik ben het kwijt.
1: In de schaduw.
0: Ah ja, voilà. Dus, daar is hij. Willy Sommers.

0: Mooie vrouwen lopen nooit in de schaduw. En het is een singeltje van Willy Sommers in 1990. En op de B-kant, Rudy, daar staat ze danste met haar schaduw.
1: Op mijn B-kant staan andere platen.
0: Ja, maar ik lees hier alleen maar wat op het singeltje stond. Ja. En het stond op het album Hou van mij uit 1990.
1: Ah, ik heb nog een ander album.
0: Voilà. Ja. Maar daarmee is het hier gedaan vandaag voor Hallo Weekend. Maar morgen zijn Ruud en Gerda op post voor jullie. En zullen zij zeker zorgen voor jullie verzoekjes. Dus stuur ze al maar door, zou ik zeggen. Ze zijn zeker welkom. Maar wat ons betreft is het tot volgende week zaterdag, want dan zijn wij hier weer terug, hè, Rudy?
1: Volgende week zijn we terug, ja. Ja. Ja. En misschien met een mystery guest, maar ja, dat moeten we nog een keer zien. Dat wie kan en wil eventueel.
0: Voilà.
1: Ja, maar we zien wel.
0: We gaan zien of we nog een gast hierbij kunnen krijgen volgende week. Ja,
1: en misschien wel een bekend iemand.
0: Ja, voilà, ja, kijk. Ja. Waarom niet? Dus we zijn er nog mee in afspraak.
1: Tot volgende week.
0: Tot volgende week.

0: Dit is Radio Nova. Met het nieuws van 12 uur.
1: Vlaams minister-president Matthias Diependalen wil het startbedrag uit het groeipakket vervangen door een groeifonds. De 1300 euro die ouders krijgen bij de geboorte zou naar dat fonds gaan. Elk kind krijgt daarvan een virtueel aandeel en krijgt op zijn 18e verjaardag het aangedikte bedrag uitbetaald. Vlaanderen rekent op 7% interest per jaar. Volgens de krant De Tijd lopen coalitiepartners CD&V en Vooruit niet warm voor het idee. De begrotingsgesprekken gaan vanmiddag verder. In Roeselaar heeft een zware brand gewoed bij een afvalverwerkend bedrijf. Niemand raakte gewond, maar er is veel schade. Het gemeentelijk rampenplan was een tijd lang van kracht en de stad stuurde ook een bieluit uit. Uit voorzorg is ook het bedrijf ernaast geëvacueerd. Er zijn in de buurt roetdeeltjes neergekomen, maar die bevatten geen asbest, zegt de stad. De Amerikaanse president Donald Trump weigert het meest recente onderhandelingsvoorstel van Iran. Volgens de krant The Wall Street Journal plant Trump trouwens na de tussentijdse verkiezingen in november nieuwe bombardementen. Op zijn Truth Social heeft hij een afbeelding gepost waarbij hij de straat van Hormuz omdoopt tot straat van Trump. 5 migranten zijn verdronken toen ze via een rivier de grens tussen Kroatië en Slovenië wilden oversteken. Nog eens 5 mensen zijn gered. 14 mensen raakten wel op eigen kracht in Slovenië. Vluchtelingen proberen vaker via Kroatië West-Europa binnen te raken. De Rode Duivels zijn uitstekend begonnen aan de nieuwe Nations League campagne. Ze wonnen hun eerste wedstrijd onder de nieuwe bondscoach Mark van Bommel met 0-2 bij Italië. Mika Gods en Dodi Lukebakio maakten de Belgische doelpunten. Volgende week spelen de Duivels thuis tegen Frankrijk. Daar debuteerde bondscoach Zinedine Zidane met 0-1 tegen Turkije. En op het WK wielrennen wint de Spaanse Alejandra Neira goud bij de vrouwen junioren. Ze was de snelste in een sprint met 5. Laura Vivet eindigde op plaats 23 als eerste Belgische. 19 tot 24 graden vandaag, met vooral aan zee meer wolken. In Limburg meer opklaringen. Morgen zonnig en warm. En na een tussendag met wat regen maandag is het dinsdag ronduit zomers.
0: Dit nieuws werd mede mogelijk gemaakt door AD De Leize Galmaarden. Breed assortiment, verse producten en volop parkeergelegenheid. Dagelijks open, ook op zon- en feestdagen. Marktplein 6 in Galmaarden. En ontdek meer op deleizegalmaarden.be.
2: Radio Nova. Ook dit uur zijn we weer eigenzinnig.

0: Download nu de Radio Nova-app en mis geen enkel moment van jouw favoriete muziek. Met de Radio Nova-app kan je ook chatten met onze live DJ's. Maar je hebt ook onmiddellijk toegang tot onze website en onze Facebookpagina. Verbind jouw smartphone via Bluetooth met je wagen en geniet ook in de auto van Radio Nova. Download de Radio Nova-app nu. Beschikbaar voor Android en iOS. Of scan de QR-code op onze website.
1: Radio Nova.
2: Eigenzinnig.
1: Anders.

0: Bij Volkscafé De Kam in Goijk voel je je meteen thuis. Hier proef je in een landelijke sfeer niet alleen de beste gerechten uit de streek, maar geniet je ook van de warmte en gezellige sfeer van ons eten Volkscafé. Onze gerechten worden klaargemaakt met de meest verse streekproducten, waardoor elke hap een smaakexplosie is. Van heerlijke hamburgers tot heerlijk huisgemaakt ijs. Ons menu biedt voor elk wat wils. En vergeet zeker niet ons eigen huisbier te proeven. De Gukenair. Of je nu met je familie of vereniging komt, we heten je van harte welkom bij Volkscafé De Kam. Bezoek onze Facebookpagina of website op dekam.info voor meer informatie en boek vandaag nog jouw tafel.
1: Heeft je dak betere tijden gekend? Adriaans, de specialist in dak- en isolatiewerken.
2: Adriaans biedt een snelle reactietijd, kwaliteit en steeds een waterdichte garantie.
1: Het verwijderen van asbest heeft voor ons geen enkel geheim.
2: Dakwerken Adriaans. Professioneel, degelijk en betrouwbaar.
1: Voor het betere daktimmerwerk en renovatie van gebouwen. Bel Adriaans 054-3302-18. Of kijk op dakwerken-adriaans.be. De kampioen van het dak.
3: Radio Nova.
4: Wij draaien lekker ons eigen goed.

0: Dit is Radio Nova. Met het nieuws van 1 uur.
1: Twee Palestijnen die in de Begijnhofkerk in Brussel in hongerstaking waren, zijn naar het ziekenhuis overgebracht. Ze weigeren om nog te eten omdat minister van Asiel en Migratie, Annelien van Boshuit, hun gezin niet uit Gaza laat overkomen en omdat 13 Palestijnse studenten geen visum krijgen. Afgelopen week zijn eerder al hongerstakers uit de kerk naar het ziekenhuis overgebracht. In de Begijnhofkerk zitten nu nog 3 hongerstakers. In Aalst zijn 2 verdachten opgepakt voor een schietpartij vanmorgen vroeg. Daarbij moest een man van 23 gewond naar het ziekenhuis, maar hij is niet in levensgevaar. De 2 verdachten zijn twintigers. Het is voorlopig onduidelijk wat de aanleiding was voor de schietpartij. In Athene is minstens 1 iemand omgekomen bij een ontploffing. Een gebouw van 2 verdiepingen stortte daarbij in. Er zijn nog altijd 5 mensen vermist. De explosie is mogelijk het gevolg van een groot gaslek. Het incident gebeurde in een toeristische buurt niet ver van de bekende Acropolis. Oplichters hebben met de hulp van AI een Italiaanse grootbank 95 miljoen euro bestolen. Ze deden zich voor als de leidinggevende van de bank en via de telefoon bootsten ze met AI de stem van een bekende advocaat na. Het geld dat ze buitmaakten stortten ze meteen door naar rekeningen in China en Hongkong. De helft van het geld is intussen gerecupereerd, maar meer dan 36 miljoen euro is nog altijd spoorloos. En paus Leo XIV heeft in Parijs gepraat met vluchtelingen in een opvangcentrum. Hij pleitte daarvoor het belang van ontmoeting en samenleven in waardigheid en vrede. De paus, zelf een Amerikaan, heeft eerder al kritiek geuit op het migratiebeleid van de Amerikaanse president Trump. Vanmiddag leidt de paus een grote openluchtmis op de Place de la Concorde en de Champs-Élysées. Het is bewolkt in het westen vanmiddag. In het oosten van het land krijgen we iets meer zon. Het is 19 tot 24 graden. Morgen zonnig en warm en na een tussendag met wat regen. Maandag is het dinsdag ronduit zomers.
0: Dit nieuws werd mede mogelijk gemaakt door AD De Leijze Galmaarden. Breed assortiment, verse producten en volop parkeergelegenheid. Dagelijks open, ook op zon- en feestdagen. Marktplein 6 in Galmaarden. En ontdek meer op deleizegalmaarden.be.
2: Radio Nova. Ook dit uur zijn we weer eigenzinnig.

Dat zouden we allemaal moeten hebben, hè? Levenskracht. De beginplaat van deze nieuwe siesta, dat was Hugo. Levenskracht. Beste vrienden, welkom in siesta. En dat is natuurlijk beter voor hem dat hij gaat leven, hè? Dit is John de Bever.

Ja, ja, het is nummer 3, hè. 1961 zaten we met de Fleetwoods en The Great Imposter. En als het vandaag niet gaat, morgen gaat het altijd beter gaan. Dat zijn ook de woorden van José Sepp. Dit is Siesta via radio.

De Rauw Albien. Verkoop en constructie van land- en tuinbouwmachines, import en export, groot- en kleinhandel. Maar ook een groot arsenaal aan tweedehands machines. Met een perfecte

0: De Rauw Albien. Kruis Abeel 28 in Lebbeke. En op derauwalbien.be.
1: Oh, Piet Jong, dat is hier echt warm. Dat is precies of wij hier aan de Middellandse Zee rondlopen.
2: Goh, ja, makker. Zo eens een keer iets kunnen drinken, dat zou deugd doen.
1: Ja, hier is hem al. Kom, we gaan binnen bij John de Italiaan. Il Sud.
2: Il Sud? Maar dat zijn artiesten en alle dranken en likeuren.
1: Hier zitten we goed, hè? Ja, ze verzorgen hier ook heerlijke complete pasta en geschenkmanden. Italiaanse specialiteiten voor ieders budget.
2: Kijk, en ze leveren ook aan huis.
3: Il Sud, Italiaanse wijnen en likeuren. Ter Licht 64B in Kerksken. Voor alle info 0477-89-65-41. Of ilsud2019@gmail.com. Volg ons ook via Facebook. Il Sud.

Dat zouden we moeten kunnen doen, hè? Alles over je hoofd laten gaan en genieten van het leven, hè? Dat was Wesley. En dan maar samen dromen, hè? We gaan naar 2012 met Olaf. Daarvoor hadden we nog Azotto en met N gingen we naar San Salvador.

0: Een piepjonge James Brown 958. En zoals alle apparaten, mocht je eventjes testen en daarna hem gebruiken, hè? Try me. En meneer Joe Harris, die vraagt gewoonweg: vergeef mij, perdona me.
1: Kust

Als dat maar waar kon zijn, hè? Everybody loves a lover. Een grote dame uit de jaren 50 en 60, zowel in de filmwereld als in de liedjeswereld. Doris Day en de Siesta, souvenir van vandaag. En wij gaan in de regen gaan lopen en dan maar naar de kleuren gaan kijken van de paraplu's. Ik liep

van de Franse muziekwereld in de jaren 70, alverwege de jaren 70. Alain Chauffeur en Madonna, Madonna. Daarvoor liepen we in de regen met Jelle van Daal. En als het niet regent, wil je misschien met mij op stap? Hugo Beijerman. MUZIEK

0: Download nu de Radio Nova-app en mis geen enkel moment van jouw favoriete muziek. Met de Radio Nova-app kan je ook chatten met onze live DJ's. Maar je hebt ook onmiddellijk toegang tot onze website en onze Facebookpagina. Verbind jouw smartphone via Bluetooth met je wagen en geniet ook in de auto van Radio Nova. Download de Radio Nova-app nu. Beschikbaar voor Android en iOS. Of scan de QR-code op onze website.
1: Dit is Radio Nova.
0: Eigenzinnig, anders.

Eveneens nog gezongen door onze eigen Bobby Prins. Dat was de versie van Alvin Stardust en Pretend uit 1981. En zo zitten we aan het einde van dat eerste uur, beste vrienden, want het ABBA-moment, dat is een nummer dat maar zo eventjes 7 minuten duurt. Het is de ABBA Megamix. Tot zometeen na 14 uur.

0: Dit is Radio Nova. Met het nieuws van 2 uur.
1: Twee Palestijnen die in de Begijnhofkerk in Brussel in hongerstaking waren, zijn naar het ziekenhuis overgebracht. Ze weigeren om nog te eten omdat minister van Asiel en Migratie, Annelien van Boshuit, hun gezin niet uit Gaza laat overkomen en omdat 13 Palestijnse studenten geen visum krijgen. Afgelopen week zijn eerder al hongerstakers uit de kerk naar het ziekenhuis overgebracht. In de Begijnhofkerk zitten nu nog 3 hongerstakers. In Aalst zijn 2 verdachten opgepakt voor een schietpartij vanmorgen vroeg. Daarbij moest een man van 23 gewond naar het ziekenhuis, maar hij is niet in levensgevaar. De 2 verdachten zijn twintigers. Het is voorlopig onduidelijk wat de aanleiding was voor de schietpartij. In Athene is minstens 1 iemand omgekomen bij een ontploffing. Een gebouw van 2 verdiepingen stortte daarbij in. Er zijn nog altijd 5 mensen vermist. De explosie is mogelijk het gevolg van een groot gaslek. Het incident gebeurde in een toeristische buurt, niet ver van de bekende Acropolis. Oplichters hebben met de hulp van AI een Italiaanse grootbank 95 miljoen euro bestolen. Ze deden zich voor als de leidinggevende van de bank en via de telefoon bootsten ze met AI de stem van een bekende advocaat na. Het geld dat ze buitmaakten stortten ze meteen door naar rekeningen in China en Hongkong. De helft van het geld is intussen gerecupereerd, maar meer dan 36 miljoen euro is nog altijd spoorloos. En paus Leo XIV heeft in Parijs gepraat met vluchtelingen in een opvangcentrum. Hij pleitte daarvoor het belang van ontmoeting en samenleven in waardigheid en vrede. De paus, zelf een Amerikaan, heeft eerder al kritiek geuit op het migratiebeleid van de Amerikaanse president Trump. Vanmiddag leidt de paus een grote openluchtmis op de Place de la Concorde en de Champs-Élysées. Het is bewolkt in het westen vanmiddag. In het oosten van het land krijgen we iets meer zon. Het is 19 tot 24 graden. Morgen zonnig en warm en na een tussendag met wat regen. Maandag is het dinsdag ronduit zomers.
0: Dit nieuws werd mede mogelijk gemaakt door AD De Leijze Galmaarden. Breed assortiment, verse producten en volop parkeergelegenheid. Dagelijks open, ook op zon- en feestdagen. Marktplein 6 in Galmaarden. En ontdek meer op deleizegalmaarden.be.
2: Radio Nova. Ook dit uur zijn we weer eigen

Als het maar alleen slapen is, hè, dat is nogal een toestand om dat tweede uur te beginnen. Hè. Gino Graus die onder de laken zit en met iemand die verliefd is. Zo zal bijvoorbeeld deze hier, hè. 1980, Barbara Streisand. En zij was toen A Woman in Love.

Marco Meesters, die had het over de smokkelaar. Of dat hij levenslang gaat krijgen, dat weet ik niet, hè. Dat waren Isabel A. en Daalman. En wij gaan de eindeloze weg afleggen. Samen met de Time Bandits. Zit in 885, hè. Voor de mensen die er maar pas bij komen. Ja, dit is Siesta. Welkom erbij via Radio Nova.

Adventures ventje, hè? Dennis Jones en Jij bent van mij vannacht. En van niemand anders. En wij zitten zo aan het popcorn duo van vandaag.

Het popcorn nu van vandaag, Robin Knight en Dance Only With Me. En daarna Steve Alamo en geef mij een goede reden waarom dat je van mij weggaat. One good reason. En wij gaan eventjes naar de film Rocky gaan kijken. Geluiden van Maynard Ferguson. I'm gonna fly now.

0: Op zoek naar legkippen, vleeskippen, kalkoenen, parelhoenen, dagkuikens of ganzen? Dan is er goed nieuws. Bij Pluimveeschoepen vind je ze allemaal. Ook een ruime keuze aan eenden, barberies, konijnen, cavia's, siereenden, sierganzen, sierkippen, vogels, fazanten, kwartels en nog veel meer. Voor elke soort ook aangepaste voeding, zodat jouw pluimvee de beste zorgen krijgt. En als kers op de taart is er ook nog een ruime keuze aan kippenhokken, eet- en drinkpotten. Dus, waar wacht je nog op? Breng zeker een bezoekje in de Gotegemstraat 8 in Haaltert. Pluimveeschoepen is open van maandag tot zaterdag van 9 tot 18 uur. En ook op zondag van 9 tot 12 uur. Enkel gesloten op feestdagen. Pluimveeschoepen, jouw shop voor alle soorten pluimvee en hun benodigdheden.
1: Vanaf 1 januari, sluitingsdag op maandag.
2: Wij draaien lekker
3: onze eigen goesting.
2: Radio Nova.

Wat dat er vandaag gaat gebeuren, het zal tien en tander worden, pijs ik, hè? 2024 zaten we met Johnny Evers. En daarvoor Sasha en Davy. En die willen voor altijd bij elkaar blijven. Wij gaan naar 1976. Een meneer die een ganse liefde heeft. Er is geen grotere liefde dan de zijne. En hij zegt het zelf. You never find another love like mine. Dit is Lou Rawls.

Je loopt er zo af, hem. You'll never find another love like mine. En zo zitten wij aan het einde van dat tweede uur, beste vrienden. Ik ga eruit met, ja, zeggen, iemand zoals jij, luisteraar, moeten we hebben. Iemand die de ganse dag luistert naar Radio Nova. Suzy Marin. Tot zo meteen.

0: Dit is Radio Nova. Met het nieuws van 3 uur.
1: Twee Palestijnen die in de Begijnhofkerk in Brussel in hongerstaking waren, zijn naar het ziekenhuis overgebracht. Ze weigeren om nog te eten omdat minister van Asiel en Migratie, Annelien van Boshuit, hun gezin niet uit Gaza laat overkomen en omdat 13 Palestijnse studenten geen visum krijgen. Afgelopen week zijn eerder al hongerstakers uit de kerk naar het ziekenhuis overgebracht. In de Begijnhofkerk zitten nu nog 3 hongerstakers. In Aalst zijn 2 verdachten opgepakt voor een schietpartij van morgen vroeg. Daarbij moest een man van 23 gewond naar het ziekenhuis, maar hij is niet in levensgevaar. De 2 verdachten zijn twintigers. Het is voorlopig onduidelijk wat de aanleiding was voor de schietpartij. In Athene is minstens 1 iemand omgekomen bij een ontploffing. Een gebouw van 2 verdiepingen stortte daarbij in. Er zijn nog altijd 5 mensen vermist. De explosie is mogelijk het gevolg van een groot gaslek. Het incident gebeurde in een toeristische buurt, niet ver van de bekende Acropolis. Oplichters hebben met de hulp van AI een Italiaanse grootbank 95 miljoen euro bestolen. Ze deden zich voor als de leidinggevende van de bank en via de telefoon bootsten ze met AI de stem van een bekende advocaat na. Het geld dat ze buitmaakten stortten ze meteen door naar rekeningen in China en Hongkong. De helft van het geld is intussen gerecupereerd, maar meer dan 36 miljoen euro is nog altijd spoorloos. En paus Leo XIV heeft in Parijs gepraat met vluchtelingen in een opvangcentrum. Hij pleitte daarvoor het belang van ontmoeting en samenleven in waardigheid en vrede. De paus, zelf een Amerikaan, heeft eerder al kritiek geuit op het migratiebeleid van de Amerikaanse president Trump. Vanmiddag leidt de paus een grote openluchtmis op de Place de la Concorde en de Champs-Élysées. Het is bewolkt in het westen vanmiddag. In het oosten van het land krijgen we iets meer zon. Het is 19 tot 24 graden. Morgen zonnig en warm en na een tussendag met wat regen. Maandag is het dinsdag ronduit zomers.
0: Dit nieuws werd mede mogelijk gemaakt door AD De Leijze Galmaarden. Breed assortiment, verse producten en volop parkeergelegenheid. Dagelijks open, ook op zon- en feestdagen. Marktplein 6 in Galmaarden. En ontdek meer op deleizegalmaarden.be.
2: Radio Nova. Ook dit uur zijn we weer eigenzinnig. Anders.

Ja, ja, die landing was hard, maar de vlucht was één mooie. Landing was dat 2008 als beginplaat van dat derde uur. Beste vrienden, welkom in Siesta. En die ziet het leven langs de goede kant, Tina van Beek. En wat is het leven vrij?

Ik wacht daar ook al lang op, hè. Op een mirakel, maar ja, komt er niet. That I can never do. It Would Take a Miracle, dat was Kenny Lynch uit 1962. En daarvoor hadden we een nummer van Engelbert Humperdinck, A Man Without Love, in het Nederlands omgezet door de gouden stem van Vlaanderen, John Horton, als zich een man eenzaam voelt. Limo, limo, trello is wat ze wil. En wij pakken de aperitief, hè. Ja, ja, een limoncello. 2022, Spang.

0: En dan eventjes gaan kijken boven de wolken, hè. Maar ik zie daar niks anders dan vliegtuigen, hè. ...1998, dat was onze Lilian Saint-Pierre. Ja, en zo zitten wij aan de top 3 van vandaag. We gaan daarvoor naar 26 september 1988, toen op nummer 3.
1: Hey, listen up, y'all. This room's a mama. Hit it!

Ik dacht in het begin dat er iemand ging overgeven, maar ja, intussen is dat een groot nummer geworden, hè. De Pasadena's en Tributes. Dit was de nummer 3 en ja, na de nummer 3 komt er natuurlijk de nummer 2.

En zo moet het gaan in het leven. Altijd het hoofd naar omhoog. En altijd in die richting uit. The only way is up. Yes, and the plastic population.

Ja, ja, na altijd naar omhoog gaan, hè. Daarvan word je moe, natuurlijk. Yes, and the plastic population op nummer 2. En dan op een zekere moment zegt er toch iemand stop. En dat is de nummer 1. Mrs. Sam Brown. Oh.

De top 3 van 26 september 1988. Op nummer 3 hadden we Tribute en de Pasadena's. Nummer 2, The Only Way Is Up. En dat is gezegd geweest door Yes en de Plastic Population. En op nummer 1, ja, stop. Het is gedaan met de top 3 voor vandaag. En dat waren de woorden van Sam Brown. En wat gaan we nu doen? Een gisteren gedachte. Baby, we gonna love tonight. Dit is Slime uit 1982.

0: Bij Volkscafé De Kam in Goik voel je je meteen thuis. Hier proef je in een landelijke sfeer niet alleen de beste gerechten uit de streek, maar geniet je ook van de warmte en gezellige sfeer van ons eten Volkscafé. Onze gerechten worden klaargemaakt met de meest verse streekproducten, waardoor elke hap een smaakexplosie is. Van heerlijke hamburgers tot heerlijk huisgemaakt ijs. Ons menu biedt voor elk wat wils. En vergeet zeker niet ons eigen huisbier te proeven, de Guukenair. Of je nu met je familie of vereniging komt, we heten je van harte welkom bij Volkscafé De Kam. Bezoek onze Facebookpagina of website op dekam.info voor meer informatie en boek vandaag nog jouw tafel.
1: Wij draaien lekker
2: ons eigen goesting.
1: Welkom bij Radio Nova.

0: Voilà, de ganse regio weet het, hè. En zo zitten we aan het einde van deze siesta voor vandaag, beste vrienden. Ik ga eruit op zijn Italiaans, Jeffrey Leunenberg uit 2026, dus zeer recent. Maak er nog een fijn weekend van, een prachtige week. Ik ben er terug volgende zaterdag, zoals altijd, 13-16 uur via Radio Nova. Eigenzinnig anders. Groetjes en tot dan.
1: Scusi, bella donna. Quattro formaggi.

0: Dit is Radio Nova. Met het nieuws van 4 uur.
1: De ontploffing na een gaslek in Athene heeft nu al zeker 2 doden geëist. Een man en een vrouw. En er zijn nog mensen vermist. De slachtoffers zijn wellicht Amerikaanse toeristen. Ze logeerden op de eerste verdieping. Na de ontploffing stortte het gebouw in. Dat was in een wijk in een toeristisch drukke zone. De zware brand in een afvalverwerkend bedrijf vannacht in Roeselare is niet aangestoken, zegt het parket. Wat dan wel de oorzaak was, is het parket nog aan het onderzoeken. De stad herhaalt dat de neergevallen roetdeeltjes in de buurt geen asbest bevatten en dus niet gevaarlijk zijn. En in Te Senderlo is een huis onbewoonbaar na een felle brand. Niemand raakte gewond, maar de schade is enorm. Ook aan een huis ernaast. 2 honden bleven in de brand. Oekraïne en Rusland blijven elkaar ook vandaag bestoken. Bij Russische aanvallen zijn al zeker 2 doden gevallen in de Oekraïnse stad Zaporizhia. Elders vielen nog meer gewonden bij aanvallen. Oekraïne heeft zelf ook een Russische olieraffinaderij aangevallen en een wapenfabriek. Zo'n 600.000 mensen hebben in Parijs de openluchtmis bijgewoond met paus Leo XIV. Uren vooraf stonden al lange wachtrijen met tienduizenden gelovigen. Het bezoek van de paus is een groot evenement in Frankrijk, waar de katholieken nog altijd de grootste religieuze groep zijn. 1 op 5 Fransen wil de komende dagen een evenement met de paus bezoeken. En Bart Swings heeft de skiedermarathon van Berlijn gewonnen, al voor een 10e keer. Swings finishte alleen, met overmacht, meer dan 2 minuten voorsprong. Bewolkt in het westen vanmiddag, in het oosten iets meer zon. Het is 19 tot 24 graden. Morgen zonnig en warm en na een tussendag met wat regen maandag is het dinsdag ronduit zomers. Temperaturen tot 39 graden.
0: Dit nieuws werd mede mogelijk gemaakt door AD De Leize Galmaarden. Breed assortiment, verse producten en volop parkeergelegenheid. Dagelijks open, ook op zon- en feestdagen. Marktplein 6 in Galmaarden. En ontdek meer op deleizegalmaarden.be.
2: Radio Nova. Ook dit uur zijn we weer eigenzinnig. Anders.
3: Are you ready? The time has come. Let the show begin.

Ik hoop dat jullie zwarte pak nog kreukvrij is en de zonnebrillen nog recht op jullie neus staan na dit muzikaal geweld. Onthoud goed, We Are On A Mission From God. Dat waren John en Dan, beter bekend als de Blues Brothers, met hun overtuigende pleidooi dat iedereen liefde nodig heeft. En gelijk hebben ze. Everybody Needs Somebody To Love uit 1980. Welkom hier op deze zaterdag in de Groot op Zaterdag bij Radio Nova, je eigenzinnige radio. Dit is La

De originele frontman van het gezicht van de band, Olivier Bent, is op 8 augustus dit jaar op 79-jarige leeftijd overleden. Hij had zich al in 2016 definitief teruggetrokken uit de muzikale wereld. Je hoorde hier de Goombay Dance Band, 70s 1981. En dit zijn de Romeo's.

De havenzangers hebben een indrukwekkende waslijst aan klassiekers op hun naam staan die nog altijd op elk volksfeest of in een kroeg luidkeels worden meegezongen. Daarbij de waterkant. Dit is van vorig jaar aan het strand van Puerto Rico. Hier is Jannes voor jullie.

0: Heeft je dak betere tijden gekend? Adriaans, de specialist in dak- en isolatiewerken.
1: Adriaans biedt een snelle reactietijd, kwaliteit en steeds een waterdichte garantie.
0: Het verwijderen van asbest heeft voor ons geen enkel geheim.
1: Dakwerken Adriaans. Professioneel, degelijk en betrouwbaar.
0: Voor het betere daktimmerwerk en renovatie van gebouwen. Bel Adriaans 054-3302-18. Of kijk op dakwerken-adriaans.be. De kampioen van het dak.
2: Radio Nova.
3: Wij draaien lekker ons eigen goesting.

Een eigenaardig verhaal bij deze plaat, want Miles bracht dit uit in 1974, maar nooit werd dit een grote hit. Er gebeurde een hele grote wonder, want een DJ zocht eigenlijk de aankant van de single, maar besloot de plaat om te draaien. De legendarische Philippe, hij startte per toeval de B-kant, een musicbox dancer, en de luisteraars werden direct verliefd op deze aanstekelijke single. Je hoorde dat allemaal hier bij Radio Nova. Dit is Elton John, Crocodile Rock.

0: week, Nicolai met Rosie, zijn meest recente wapenfeit in de studio, is de single Deze Plaat. Het is een eigentijdse vrolijke Nederlandstalige remake met een duidelijke reggae feel gebaseerd op het oude nummer van Tony Weil, de leadzanger van de legendarische Limburgse groep Pussycat. Rosie dus van dit jaar meteen ook een nieuwe single. Dit is Yves Segers, we gaan nog niet naar huis. Tot zo dadelijk, dan zijn we terug.
1: Yeah.

0: Dit is Radio Nova. Met het nieuws van 5 uur.
1: De ontploffing na een gaslek in Athene heeft nu al zeker 2 doden geëist, een man en een vrouw. En er zijn nog mensen vermist. De slachtoffers zijn wellicht Amerikaanse toeristen. Ze logeerden op de eerste verdieping. Na de ontploffing stort het gebouw in. Dat was in een wijk in een toeristisch drukke zone. De zware brand in een afvalverwerkend bedrijf vannacht in Roeselare is niet aangestoken, zegt het parket. Wat dan wel de oorzaak was, is het parket nog aan het onderzoeken. De stad herhaalt dat de neergevallen roetdeeltjes in de buurt geen asbest bevatten en dus niet gevaarlijk zijn. En in Tessenderlo is een huis onbewoonbaar na een felle brand. Niemand raakte gewond, maar de schade is enorm, ook aan een huis ernaast. 2 honden bleven in de brand. Oekraïne en Rusland blijven elkaar ook vandaag bestoken. Bij Russische aanvallen zijn al zeker 2 doden gevallen in de Oekraïnse stad Zaporizhia. Elders vielen nog meer gewonden bij aanvallen. Oekraïne heeft zelf ook een Russische olieraffinaderij aangevallen en een wapenfabriek. Zo'n 600.000 mensen hebben in Parijs de openluchtmis bijgewoond met paus Leo XIV. Uren vooraf stonden al lange wachtrijen met tienduizenden gelovigen. Het bezoek van de paus is een groot evenement in Frankrijk, waar de katholieken nog altijd de grootste religieuze groep zijn. 1 op 5 Fransen wil de komende dagen een evenement met de paus bezoeken. En Bart Swings heeft de skiedermarathon van Berlijn gewonnen, al voor een 10e keer. Swings finishte alleen, met overmacht, meer dan 2 minuten voorsprong. Bewolkt in het westen vanmiddag, in het oosten iets meer zon. Het is 19 tot 24 graden. Morgen zonnig en warm en na een tussendag met wat regen maandag is het dinsdag ronduit zomers. Temperaturen tot 39 graden.
0: Dit nieuws werd mede mogelijk gemaakt door AD De Leize Galmaarden. Breed assortiment, verse producten en volop parkeergelegenheid. Dagelijks open, ook op zon- en feestdagen. Marktplein 6 in Galmaarden. En ontdek meer op deleizegalmaarden.be.
2: Radio Nova. Ook dit uur zijn we weer eigenzinnig.

hun absolute doorbraak en grootste visitekaart is met het nummer 4 van de Romeo's, dat op nagenoeg elk Vlaams folkfeest luidkeels wordt meegezongen. Je hoort jij hier, ik zag jou maar even in het tweede deel hier in de Groot op zaterdag. Dit op jouw eigenzinnige radio, Radio No.

In 1975 won de Eindhovenfestival met het legendarisch vrolijke nummer Ding Dong. Dit was de vierde Nederlandse overwinning in de geschiedenis van het festival. Touch In met geplaatheid 1978 met Dier Jong. Ken je deze? Natalia.

en het verfrissen van woningen. Vooral bekend onder de naam Renotrap. Van buitenschrijnwerk tot binnendeuren, trappen, leuningen, wandkasten op maat, laminaatvloeren, living floor, massief parketvloeren en nog veel meer. Valbusco denkt met je mee voor de juiste oplossing. Bezoek Valbusco en ontdek ons eigen renovatiesysteem, Renotrap, waarmee we bestaande trappen een nieuw leven geven. Bezoek ons op Terlicht 25 in Kerkske Haaltert. Meer informatie op valbusco.be en renotrap.be. Valbusco, waar vakmanschap en vernieuwing samenkomen. Radio Nova.

Valento richt zich volledig op diepgaande emotionele popmuziek en luisterliedjes rondom de thema's liefde, rouw, verlies en hoop. De drijvende kracht achter composities, dat was hij hier bij Radio Nova. Wie er jarig is vandaag, dat is toch wel onze collega Ruud Ellemans. Deze week Ruud van mij een hele dikke proficiat op mijn verjaardag. Geniet ervan en geniet ook van de zon. En dit is een plaat van ABBA, want dit is toch wel een van zijn lievelingen. We draaien Dancing Queen.

Door de intense druk van het toeren en creatieve meningsverschillen besloot Robbie van Leeuwen in 1973 de band te verlaten. In 1975 ging Shocking Blues definitief uit elkaar. Je hoorde hen hier met de plaat uit 1970, Never Marry a Railroad Man. Dit is Swoop, zij nemen je mee naar cowboys en indianen.

0: Deze plaat is een absolute lijflied en de grootste hit van de Nederlandse zanger Lee Towers. De Rotterdamse zanger scoorde in 1976 zijn definitieve doorbraak met deze plaat. Hoewel het nummer oorspronkelijk uit de Amerikaanse musical komt, Carousel uit 1945, is dit de versie van Lee Towers in Nederlands legendarisch geworden door de onlosmakelijke band met de stad Rotterdam. You Never Walk Alone.
1: Coffee black, cigarette.

0: Heeft je dak betere tijden gekend? Adriaans, de specialist in dak- en isolatiewerken.
1: Adriaans biedt een snelle reactietijd, kwaliteit en steeds een waterdichte garantie.
0: Het verwijderen van asbest heeft voor ons geen enkel geheim.
1: Dakwerken Adriaans. Professioneel, degelijk en betrouwbaar.
0: Voor het betere daktimmerwerk en renovatie van gebouwen. Bel Adriaans 054-3302-18. Of kijk op dakwerken-adriaans.be. De kampioen van het dak.
2: Oh, Piet Jong, dat is hier echt warm. Dat is precies of wij hier aan de Middellandse Zee rondlopen.
3: Oh, goh, ja, makker. Zou eens een keer iets kunnen drinken, dat zou deugd doen.
2: Ja, hier zijn man. Kom, we gaan binnen bij John de Italiaan. Il Sud.
3: Il Sud? Maar dat zijn artisanale dranken en likeuren.
2: Hier zitten we goed, hè?
3: Ja,
2: ze verzorgen hier ook heerlijke, complete pasta en geschenkmanden. Italiaanse specialiteiten voor ieders budget.
3: Kijk, en ze leveren ook een huis.
4: Il Sud, Italiaanse wijnen en likeuren. Ter Licht 64B in Kerksken. Voor alle info 0477-89-65-41. Of ilsud2019@gmail.com. Volg ons ook via Facebook Il Sud.
5: Nederlandstalige muziek en oldies die je nergens anders hoort.
6: Radio Nova.

No Nonsense was deze groep. Jij bent alles voor mij. En als je goed luistert, ken je ongetwijfeld deze melodie. Meteen ook een cover van Marie Mathieu met La Paloma AD. En die gaan we zo dadelijk laten horen. Nog een prettige namiddag verder. Nog veel plezier met Radio Nova. Eigenzinnige Radio. Morgen vroeg vanaf 9 tot 12 krijg je Ruud en Gerda. En wij zijn er weer vanaf 13 uur in het Land van de Groot hier op je Eigenzinnige Radio.

0: Dit is Radio Nova. Met het nieuws van 6 uur.
1: De ontploffing na een gaslek in Athene heeft nu al zeker 2 doden geëist, een man en een vrouw. En er zijn nog mensen vermist. De slachtoffers zijn wellicht Amerikaanse toeristen. Ze logeerden op de eerste verdieping. Na de ontploffing stort het gebouw in. Dat was in een wijk in een toeristisch drukke zone. De zware brand in een afvalverwerkend bedrijf vannacht in Roeselare is niet aangestoken, zegt het parket. Wat dan wel de oorzaak was, is het parket nog aan het onderzoeken. De stad herhaalt dat de neergevallen roetdeeltjes in de buurt geen asbest bevatten en dus niet gevaarlijk zijn. En in Te Senderlo is een huis onbewoonbaar na een felle brand. Niemand raakte gewond, maar de schade is enorm. Ook aan een huis ernaast. 2 honden bleven in de brand. Oekraïne en Rusland blijven elkaar ook vandaag bestoken. Bij Russische aanvallen zijn al zeker 2 doden gevallen in de Oekraïnse stad Zaporizhia. Elders vielen nog meer gewonden bij aanvallen. Oekraïne heeft zelf ook een Russische olieraffinaderij aangevallen en een wapenfabriek. Zo'n 600.000 mensen hebben in Parijs de openluchtmis bijgewoond met paus Leo XIV. Uren vooraf stonden al lange wachtrijen met tienduizenden gelovigen. Het bezoek van de paus is een groot evenement in Frankrijk, waar de katholieken nog altijd de grootste religieuze groep zijn. 1 op 5 Fransen wil de komende dagen een evenement met de paus bezoeken. En Bart Swings heeft de skiedermarathon van Berlijn gewonnen, al voor een 10e keer. Swings finishte alleen, met overmacht, meer dan 2 minuten voorsprong. Bewolkt in het westen vanmiddag, in het oosten iets meer zon. Het is 19 tot 24 graden. Morgen zonnig en warm en na een tussendag met wat regen maandag is het dinsdag ronduit zomers. Temperaturen tot 39 graden.
0: Dit nieuws werd mede mogelijk gemaakt door AD De Leize Galmaarden. Breed assortiment, verse producten en volop parkeergelegenheid. Dagelijks open, ook op zon- en feestdagen. Marktplein 6 in Galmaarden. En ontdek meer op deleizegalmaarden.be.
2: Radio Nova. Ook dit uur zijn we weer eigen.

0: Bij Volkscafé De Kam in Goik voel je je meteen thuis. Hier proef je in een landelijke sfeer niet alleen de beste gerechten uit de streek, maar geniet je ook van de warmte en gezellige sfeer van ons eten en Volkscafé. Onze gerechten worden klaargemaakt met de meest verse streekproducten, waardoor elke hap een smaakexplosie is. Van heerlijke hamburgers tot heerlijk huisgemaakt ijs. Ons menu biedt voor elk wat wils. En vergeet zeker niet ons eigen huisbier te proeven. De Guukenaer. Of je nu met je familie of vereniging komt, we heten je van harte welkom bij Volkscafé De Kam. Bezoek onze Facebookpagina of website op dekam.info voor meer informatie en boek vandaag nog jouw tafel.
1: Wij draaien lekker
2: ons eigen goesting.
1: Welkom bij Radio Nova.

0: Heeft je dak betere tijden gekend? Adriaans, de specialist in dak- en isolatiewerken.
1: Adriaans biedt een snelle reactietijd, kwaliteit en steeds een waterdichte garantie.
0: Het verwijderen van asbest heeft voor ons geen enkel geheim.
1: Dakwerken Adriaans. Professioneel, degelijk en betrouwbaar.
0: Voor het betere daktimmerwerk en renovatie van gebouwen. Bel Adriaans 054-3302-18. Of kijk op dakwerken-adriaans.be. De kampioen van het

De Rauw Albien. Verkoop en constructie van land- en tuinbouwmachines, import en export, groot- en kleinhandel. Maar ook een groot arsenaal aan tweedehands machines. Met een

0: De Rauw Albien. Kruis Abeel 28 in Lebbeke. En op derauwalbien.be.
1: Muziek die je nergens anders hoort.
0: Radio Nova.

0: Dit is Radio Nova. Met het nieuws van 7 uur.
1: Giro Jeugd Vlaanderen roept haar leden op om de komende tijd alert te zijn voor phishing naar aanleiding van een datalek. Dat heeft zich voorgedaan bij softwareplatform Twizit. Dat beheert de administratie en financiën voor allerlei federaties, sportclubs en jeugdverenigingen. Mogelijk zijn gegevens buitgemaakt, zoals namen, profielfoto's en mailadressen. Twizit heeft intussen een klacht ingediend bij het Centrum voor Cybersecurity en belooft bijkomende beveiligingsmaatregelen. In Leuven hebben zo'n 2000 mensen meegestapt in de Pride om de regenbooggemeenschap in de kijker te zetten en te protesteren tegen de groeiende onverdraagzaamheid. Veel deelnemers maken zich daar grote zorgen over. Het was de 3e editie van Pride in Leuven. Voor de 10e keer in een paar maanden tijd is in de buurt van Johannesburg in Zuid-Afrika een dode vrouw gevonden. Vermoedelijk is daar een seriemoordenaar actief. De lokale politie sprak eerder al over zorgwekkende overeenkomsten tussen de sterfgevallen. De meeste vrouwen zijn in de 30 en werden halfnaakt en toegetakeld gevonden in de buurt van het vliegveld. Ook zijn er telkens sporen van seksueel geweld. In Zuid-Afrika is femicide al jaren een groot probleem. Elke dag worden er ongeveer 15 vrouwen vermoord. En de Brit George Russell heeft de Formule 1 Grote Prijs van Azerbeidzjan gewonnen. In Baku finishte hij voor Max Verstappen met een voorsprong van amper 0,1 seconde. In de slotfase zat Verstappen de koploper voortdurend op de hielen, maar hij kwam er niet langs en moest genoegen nemen met een tweede plaats. WK-leider Kimi Antonelli eindigde vijfde, hij blijft leider in het klassement. Na een droge nacht bij minstens 9 graden krijgen we een zeer zachte zondag. Het kan wel tot 25 graden worden. In de loop van de dag dan meer wolken en 's avonds kan het licht regenen. Maandag bewolkt met ook dan kans op lichte regen en tot 25 graden.
0: Dit nieuws werd mede mogelijk gemaakt door AD De Leijze Galmaarden. Breed assortiment, verse producten en volop parkeergelegenheid. Dagelijks open, ook op zon- en feestdagen. Marktplein 6 in Galmaarden. En ontdek meer op deleijzegalmaarden.be.
2: Radio Nova. Ook dit uur zijn we weer eigenzinnig.

ooit mijn leven zou mogen overdoen, dan zou ik zonder twijfel krak hetzelfde doen. Ik hoef me niet te schamen, ik heb geen meter spijt.

0: Download nu de Radio Nova-app en mis geen enkel moment van jouw favoriete muziek. Met de Radio Nova-app kan je ook chatten met onze live DJ's. Maar je hebt ook onmiddellijk toegang tot onze website en onze Facebookpagina. Verbind jouw smartphone via Bluetooth met je wagen en geniet ook in de auto van Radio Nova. Download de Radio Nova-app nu. Beschikbaar voor Android en iOS. Of scan de QR-code op onze website.
1: Radio Nova.
0: Wij draaien lekker ons eigen goesting.

0: Download nu de Radio Nova-app en mis geen enkel moment van jouw favoriete muziek. Met de Radio Nova-app kan je ook chatten met onze live DJ's. Maar je hebt ook onmiddellijk toegang tot onze website en onze Facebookpagina. Verbind jouw smartphone via Bluetooth met je wagen en geniet ook in de auto van Radio Nova. Download de Radio Nova-app nu. Beschikbaar voor Android en iOS. Of scan de QR-code op onze website.
1: Dit is Radio Nova.
2: Eigenzinnig, anders.

0: Dit is Radio Nova. Met het nieuws van 8 uur.
1: Giro Jeugd Vlaanderen roept haar leden op om de komende tijd alert te zijn voor phishing naar aanleiding van een datalek. Dat heeft zich voorgedaan bij softwareplatform Twizit. Dat beheert de administratie en financiën voor allerlei federaties, sportclubs en jeugdverenigingen. Mogelijk zijn gegevens buitgemaakt, zoals namen, profielfoto's en mailadressen. Twizit heeft intussen een klacht ingediend bij het Centrum voor Cybersecurity en belooft bijkomende beveiligingsmaatregelen. In Leuven hebben zo'n 2000 mensen meegestapt in de Pride om de regenbooggemeenschap in de kijker te zetten en te protesteren tegen de groeiende onverdraagzaamheid. Veel deelnemers maken zich daar grote zorgen over. Het was de 3e editie van Pride in Leuven. Voor de 10e keer in een paar maanden tijd is in de buurt van Johannesburg in Zuid-Afrika een dode vrouw gevonden. Vermoedelijk is daar een seriemoordenaar actief. De lokale politie sprak eerder al over zorgwekkende overeenkomsten tussen de sterfgevallen. De meeste vrouwen zijn in de 30 en werden halfnaakt en toegetakeld gevonden in de buurt van het vliegveld. Ook zijn er telkens sporen van seksueel geweld. In Zuid-Afrika is femicide al jaren een groot probleem. Elke dag wordt er ongeveer 15 vrouwen vermoord. En de Brit George Russell heeft de Formule 1 Grote Prijs van Azerbeidzjan gewonnen. In Baku finishte hij voor Max Verstappen met een voorsprong van amper 0,1 seconde. In de slotfase zat Verstappen de koploper voortdurend op de hielen, maar hij kwam er niet langs en moest genoegen nemen met een tweede plaats. WK-leider Kimi Antonelli eindigde vijfde, hij blijft leider in het klassement. Na een droge nacht bij minstens 9 graden krijgen we een zeer zachte zondag. Het kan wel tot 25 graden worden. In de loop van de dag dan meer wolken en 's avonds kan het licht regenen. Maandag bewolkt met ook dan kans op lichte regen en tot 25 graden.
0: Dit nieuws werd mede mogelijk gemaakt door AD De Leize Galmaarden. Breed assortiment, verse producten en volop parkeergelegenheid. Dagelijks open, ook op zon- en feestdagen. Marktplein 6 in Galmaarden. En ontdek meer op deleizegalmaarden.be.
2: Radio Nova. Ook dit uur zijn we weer eigen zin.

inrichtingen en het verfrissen van woningen. Vooral bekend onder de naam Renotrap. Van buitenschrijnwerk tot binnendeuren, trappen, leuningen, wandkasten op maat, laminaatvloeren, living floor, massief parketvloeren en nog veel meer. Valbusco denkt met je mee voor de juiste oplossing. Bezoek Valbusco en ontdek ons eigen renovatiesysteem.

0: waarmee we bestaande trappen een nieuw leven geven. Bezoek ons op Terlicht 25 in Kerkske Haaltert. Meer informatie op valbusco.be en renotrap.be. Valbusco, waar vakmanschap en vernieuwing samenkomen. Muziek die je nergens anders hoort.
1: Radio Nova.

De Rauw Albien. Verkoop en constructie van land- en tuinbouwmachines, import en export, groot- en kleinhandel. Maar ook een groot arsenaal aan tweedehands machines. Met een

0: niet?
1: De Rauw Albien. Kruis Abeel 28 in Lebbeke. En op derauwalbien.be.
2: Muziek die je nergens anders hoort.
1: Dit is Radio Nova.

0: Dit is Radio Nova. Met het nieuws van 9 uur.
1: Giro Jeugd Vlaanderen roept haar leden op om de komende tijd alert te zijn voor phishing naar aanleiding van een datalek. Dat heeft zich voorgedaan bij softwareplatform Twizit. Dat beheert de administratie en financiën voor allerlei federaties, sportclubs en jeugdverenigingen. Mogelijk zijn gegevens buitgemaakt, zoals namen, profielfoto's en mailadressen. Twizit heeft intussen een klacht ingediend bij het Centrum voor Cybersecurity en belooft bijkomende beveiligingsmaatregelen. In Leuven hebben zo'n 2000 mensen meegestapt in de Pride om de regenbooggemeenschap in de kijker te zetten en te protesteren tegen de groeiende onverdraagzaamheid. Veel deelnemers maken zich daar grote zorgen over. Het was de 3e editie van Pride in Leuven. Voor de 10e keer in een paar maanden tijd is in de buurt van Johannesburg in Zuid-Afrika een dode vrouw gevonden. Vermoedelijk is daar een seriemoordenaar actief. De lokale politie sprak eerder al over zorgwekkende overeenkomsten tussen de sterfgevallen. De meeste vrouwen zijn in de 30 en werden halfnaakt en toegetakeld gevonden in de buurt van het vliegveld. Ook zijn er telkens sporen van seksueel geweld. In Zuid-Afrika is femicide al jaren een groot probleem. Elke dag wordt er ongeveer 15 vrouwen vermoord. En de Brit George Russell heeft de Formule 1 grote prijs van Azerbeidzjan gewonnen. In Baku finishte hij voor Max Verstappen met een voorsprong van amper 0,1 seconde. In de slotfase zat Verstappen de koploper voortdurend op de hielen, maar hij kwam er niet langs en moest genoegen nemen met een tweede plaats. WK-leider Kimi Antonelli eindigde vijfde, hij blijft leider in het klassement. Na een droge nacht bij minstens 9 graden krijgen we een zeer zachte zondag. Het kan wel tot 25 graden worden. In de loop van de dag dan meer wolken en 's avonds kan het licht regenen. Maandag bewolkt met ook dan kans op lichte regen en tot 25 graden.
0: Dit nieuws werd mede mogelijk gemaakt door AD De Leijze Galmaarden. Breed assortiment, verse producten en volop parkeergelegenheid. Dagelijks open, ook op zon- en feestdagen. Marktplein 6 in Galmaarden. En ontdek meer op deleizegalmaarden.be.
2: Radio Nova. Ook dit uur zijn we weer eigen zin.

De Rauw Albien. Verkoop en constructie van land- en tuinbouwmachines, import en export, groot- en kleinhandel. Maar ook een groot arsenaal aan tweedehands machines. Met een

0: iets.
1: De Rauw Albien. Kruis Abeel 28 in Lebbeke. En op derauwalbien.be.
2: Dit is Radio Nova.

0: Dit is Radio Nova. Met het nieuws van 10 uur.
1: Giro Jeugd Vlaanderen roept haar leden op om de komende tijd alert te zijn voor phishing naar aanleiding van een datalek. Dat heeft zich voorgedaan bij softwareplatform Twizit. Dat beheert de administratie en financiën voor allerlei federaties, sportclubs en jeugdverenigingen. Mogelijk zijn gegevens buitgemaakt, zoals namen, profielfoto's en mailadressen. Twizit heeft intussen een klacht ingediend bij het Centrum voor Cybersecurity en belooft bijkomende beveiligingsmaatregelen. In Leuven hebben zo'n 2000 mensen meegestapt in de Pride om de regenbooggemeenschap in de kijker te zetten en te protesteren tegen de groeiende onverdraagzaamheid. Veel deelnemers maken zich daar grote zorgen over. Het was de derde editie van Pride in Leuven. Voor de 10e keer in een paar maanden tijd is in de buurt van Johannesburg in Zuid-Afrika een dode vrouw gevonden. Vermoedelijk is daar een seriemoordenaar actief. De lokale politie sprak eerder al over zorgwekkende overeenkomsten tussen de sterfgevallen. De meeste vrouwen zijn in de 30 en werden halfnaakt en toegetakeld gevonden in de buurt van het vliegveld. Ook zijn er telkens sporen van seksueel geweld. In Zuid-Afrika is femicide al jaren een groot probleem. Elke dag wordt er ongeveer 15 vrouwen vermoord. En de Brit George Russell heeft de Formule 1 grote prijs van Azerbeidzjan gewonnen. In Baku finishte hij voor Max Verstappen met een voorsprong van amper 0,1 seconde. In de slotfase zat Verstappen de koploper voortdurend op de hielen, maar hij kwam er niet langs en moest genoegen nemen met een tweede plaats. WK-leider Kimi Antonelli eindigde vijfde, hij blijft leider in het klassement. Na een droge nacht bij minstens 9 graden krijgen we een zeer zachte zondag. Het kan wel tot 25 graden worden. In de loop van de dag dan meer wolken en 's avonds kan het licht regenen. Maandag bewolkt met ook dan kans op lichte regen en tot 25 graden.
0: Dit nieuws werd mede mogelijk gemaakt door AD De Leijze Galmaarden. Breed assortiment, verse producten en volop parkeergelegenheid. Dagelijks open, ook op zon- en feestdagen. Marktplein 6 in Galmaarden. En ontdek meer op deleizegalmaarden.be.
2: Radio Nova. Ook dit uur zijn we weer eigenzinnig.

0: Download nu de Radio Nova-app en mis geen enkel moment van jouw favoriete muziek. Met de Radio Nova-app kan je ook chatten met onze live DJ's. Maar je hebt ook onmiddellijk toegang tot onze website en onze Facebookpagina. Verbind jouw smartphone via Bluetooth met je wagen en geniet ook in de auto van Radio Nova. Download de Radio Nova-app nu. Beschikbaar voor Android en iOS. Of scan de QR-code op onze website.
1: Radio Nova.
0: Eigenzinnig.
1: Anders.

0: Dit is Radio Nova. Met het nieuws van 11 uur.
1: Giro Jeugd Vlaanderen roept haar leden op om de komende tijd alert te zijn voor phishing naar aanleiding van een datalek. Dat heeft zich voorgedaan bij softwareplatform Twizit. Dat beheert de administratie en financiën voor allerlei federaties, sportclubs en jeugdverenigingen. Mogelijk zijn gegevens buitgemaakt, zoals namen, profielfoto's en mailadressen. Twizit heeft intussen een klacht ingediend bij het Centrum voor Cybersecurity en belooft bijkomende beveiligingsmaatregelen. In Leuven hebben zo'n 2000 mensen meegestapt in de Pride om de regenbooggemeenschap in de kijker te zetten en te protesteren tegen de groeiende onverdraagzaamheid. Veel deelnemers maken zich daar grote zorgen over. Het was de derde editie van Pride in Leuven. Voor de 10e keer in een paar maanden tijd is in de buurt van Johannesburg in Zuid-Afrika een dode vrouw gevonden. Vermoedelijk is daar een seriemoordenaar actief. De lokale politie sprak eerder al over zorgwekkende overeenkomsten tussen de sterfgevallen. De meeste vrouwen zijn in de 30 en werden halfnaakt en toegetakeld gevonden in de buurt van het vliegveld. Ook zijn er telkens sporen van seksueel geweld. In Zuid-Afrika is femicide al jaren een groot probleem. Elke dag worden er ongeveer 15 vrouwen vermoord. En de Brit George Russell heeft de Formule 1 Grote Prijs van Azerbeidzjan gewonnen. In Baku finishte hij voor Max Verstappen met een voorsprong van amper 0,1 seconde. In de slotfase zat Verstappen de koploper voortdurend op de hielen, maar hij kwam er niet langs en moest genoegen nemen met een tweede plaats. WK-leider Kimi Antonelli eindigde vijfde, hij blijft leider in het klassement. Na een droge nacht bij minstens 9 graden krijgen we een zeer zachte zondag. Het kan wel tot 25 graden worden. In de loop van de dag dan meer wolken en 's avonds kan het licht regenen. Maandag bewolkt met ook dan kans op lichte regen en tot 25 graden.
0: Dit nieuws werd mede mogelijk gemaakt door AD De Leize Galmaarden. Breed assortiment, verse producten en volop parkeergelegenheid. Dagelijks open, ook op zon- en feestdagen. Marktplein 6 in Galmaarden. En ontdek meer op deleizegalmaarden.be.
2: Download nu de Radio Nova-app en mis geen enkel moment van jouw favoriete muziek. Met de Radio Nova-app kan je ook chatten met onze live-dj's. Maar je hebt ook onmiddellijk toegang tot onze website en onze Facebookpagina. Verbind jouw smartphone via Bluetooth met je wagen en geniet ook in de auto van Radio Nova. Download de Radio Nova-app nu. Beschikbaar voor Android en iOS. Of scan de QR-code op onze website.
3: Radio Nova. Ook dit uur zijn we weer eigenzinnig.

0: Dit is Radio Nova.
1: Eigenzinnig, anders.
0: Het is nu 12 uur.
1: Download nu de Radio Nova-app en mis geen enkel moment van jouw favoriete muziek. Met de Radio Nova-app kan je ook chatten met onze live DJ's. Maar je hebt ook onmiddellijk toegang tot onze website en onze Facebookpagina. Verbind jouw smartphone via Bluetooth met je wagen en geniet ook in de auto van Radio Nova. Download de Radio Nova-app nu. Beschikbaar voor Android en iOS. Of scan de QR-code op onze website.
2: Dit is Radio Nova. Dit is Radio Nova. Samen gaan we erachter. Met de beste Nederlandstalige muziek en de mooiste oldies.

0: Dit is Radio Nova.
1: Eigenzinnig, anders.
0: Het is nu 1 uur.
1: Download nu de Radio Nova-app en mis geen enkel moment van jouw favoriete muziek. Met de Radio Nova-app kan je ook chatten met onze live DJ's. Maar je hebt ook onmiddellijk toegang tot onze website en onze Facebookpagina. Verbind jouw smartphone via Bluetooth met je wagen en geniet ook in de auto van Radio Nova. Download de Radio Nova-app nu. Beschikbaar voor Android en iOS. Of scan de QR-code op onze website.
2: Dit is Radio Nova. Dit is Radio Nova. Samen gaan we erachter. Met de beste Nederlandstalige muziek en de mooiste oldies.

0: Dit is Radio Nova.
1: Eigenzinnig, anders.
0: Het is nu 2:00.
1: Download nu de Radio Nova-app en mis geen enkel moment van jouw favoriete muziek. Met de Radio Nova-app kan je ook chatten met onze live DJ's. Maar je hebt ook onmiddellijk toegang tot onze website en onze Facebookpagina. Verbind jouw smartphone via Bluetooth met je wagen en geniet ook in de auto van Radio Nova. Download de Radio Nova-app nu. Beschikbaar voor Android en iOS. Of scan de QR-code op onze website.
2: Dit is Radio Nova. Dit is Radio Nova. Samen gaan we erachter met de beste Nederlandstalige muziek en de mooiste oldies.